0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

Nothing is going to rain today.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereid lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. In Eindhoven is zaterdagmiddag een grote vechtpartij uitgebroken tussen supporters van VVV Venlo en vermoedelijk supporters van PSV bij station Eindhoven-S. Tientallen mensen waren betrokken, maar niemand is aangehouden. De bus met VVV-supporters was onderweg naar Volendam voor een wedstrijd. De politie kon voorkomen dat het geweld verder uit de hand liep. In de Nepalese Dunche maken inwoners zich grote zorgen door nieuw noodweer. Een orkaan vanuit de baai van Bengalen veroorzaakt zware regenval, waardoor noodhulp naar bergdorpen stil ligt. Uit het dorp Haku worden 600 mensen vermist. Aardverschuivingen blokkeren wegen en bruggen die eerder door een vloedgolf al beschadigd raakten. En dan het weer. Vannacht is er een mix van hoge wolkenvelden en brede opklaringen. In de opklaringsgebieden kan lokale mistbank ontstaan. Het koelt af naar 9 graden in het binnenland. In de kuststreken is het met 14 graden iets zachter. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmigweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond twee mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Na een dag begrotingsgesprekken klinkt er voor het eerst optimisme. Pro, Volt en ChristenUnie zien perspectief, vooral omdat het kabinet bereikt lijkt bezuiniging op sociale zekerheid te schrappen. Ja, 21 en SGP zijn minder overtuigd en missen toezeggingen over lastenverlichtingen en migratie. Premier Jette belooft volgende week een brief aan de Kamer. De gemiddelde benzineprijs heeft zaterdag opnieuw een record verbroken met een adviesprijs van €2,72. Een stijging van 0,2 cent, dat meldt United Consumers. Een dag eerder lag het record iets lager. Door spanningen in het Midden-Oosten zijn olieprijzen flink opgelopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran was benzine bijna een halve euro goedkoper. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Bij een geweldsincident aan de Rijmiegweg in Eindhoven zijn gisteravond 2 mannen neergestoken en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de officier van dienst stonden zo'n 30 mensen op straat tijdens dit incident. Meerdere verdachten zouden in verschillende auto's zijn weggevlucht. Mogelijk is er ook geschoten. De Europese Commissie trekt zo'n 710 miljoen euro uit voor ontheemden in Afrika en mensen getroffen door crisis. Dat maakte de voorzitter Ursula von der Leyen bekend. Van het bedrag gaat 380 miljoen naar bescherming van migranten, vrijwillige terugkeer en opvang van vluchtelingen in Afrika. Daarnaast is geld bestemd voor vredesinitiatieven in het grote merengebied. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

40Up Radio. 24 uur per dag. Onverwachte tracks, bekende liedjes en de beste muziek. Dit is 40Up Radio.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Op de jaarlijkse open dag van asielzoekerscentra kwamen 23.000 bezoekers af, tegenover 16.000 vorig jaar. In totaal openden 160 COA-locaties hun deuren op Burendag. Het AZC in Nuenen, waar eerder zwaar vuurwerk werd gevonden, uit protest trok meer dan 900 bezoekers. In Veenendaal worden vluchtelingen al 4 jaar opgevangen in een noodopvang die binnenkort verbouwd wordt tot een reguliere locatie voor 20 jaar. OpenAI heeft de ontwikkeling van zijn krachtigste AI-modellen tijdelijk stopgezet nadat het systeem tijdens een test ongeoorloofd toegang tot het internet verkreeg. Het model zocht via een beveiligingslek naar de schrijver van een blogpost en stelde vragen aan een openbare chatbot. Het bedrijf hervat het werk pas na extra veiligheidstesten. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Welkom bij 40 Up Radio. Music, no filter.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4. Sounds so good tonight.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Bij een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp raakten 8 mensen gewond door een steekvlam nadat iemand een brandbare vloeistof, mogelijk ethanol, op een vuurkorf gooide. Sommigen kregen de vlam in het gezicht en 2 slachtoffers werden naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft de jerrycan in beslag genomen voor onderzoek. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Gisterochtend kwamen 7 dissidenten vrij uit een gevangenis bij Caracas, onder wie student Wilde Vasquez. Een organisatie meldde vrijlating van zeker 12 politieke gevangenen. Toch zit er nog minstens 450 politieke gevangenen vast, waaronder 20 buitenlanders. Interim-president Rodriguez beloofde verkiezingen, maar noemde nog geen datum. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Music, no filter.
2: Dit is 40 Up Radio.
0: 40 Up.

0: Welkom bij For the Sake of the Song met Leo Kattenstaart bij 4DUP Radio.
1: In dit uurtje van For the Sake gaan we een aantal keren gewoon muziek laten horen van 2026. Van recente releases en ook van aanstaande releases. Verder hebben we 3-1-2'tjes, dat is gebruikelijk. Eentje rond Simon Felice en de Felice Brothers. De laatste is van de Rosaline. En daartussenin zit er nog eentje met twee songs ooit gepend door Lowell George. De opener was van 2026 van het album Century Park van de Jayhawks. De Jayhawks, ze debuteerden in 86 heel simpelweg met het album The Jayhawks. De Jayhawks werden opgericht door Gary Lewis en Mark Olson. Die laatste verliet de band in 95, maar Gary Lewis ging stug door met zijn andere kompanen, waaronder bassist Mark Perlman. Nu hebben ze dus een nieuw album uitgebracht en daarvan zojuist van de Jayhawks Mr. Lincoln. Een aanstaande release op 30 oktober, ook gepresenteerd dan in het Paard in Den Haag van Yellow Fox. De band onder andere rond Mark Mosmans en Jorieke de Vet. Het nieuwe album gaat The Secret of Being Kind heten. Er zijn al twee singeltjes uitgekomen en nu de derde, Maybe Tomorrow. Enige tijd geleden, vorige week zelfs nog, draaide ik al een nummer van Yellow Fox van een eerder album, van een EP'tje, Old Man Out. Maar dus vandaag dus eigenlijk Yellow Fox met Maybe Tomorrow.

Maybe Tomorrow, de derde single van The Secret of Being Kind van de band Yellow Fox. Het eerste 1-2'tje. We gaan eerst naar Simon Verlies. Die verliet de Verlies Brothers in 2009. En ging door als The Duke and the King en solo. En van een van die soloplaten, 2012, Simon Verlies geheten. Laten we zo horen, You and I Belong. En dan draaien we ook maar wat van de Verlies Brothers, de resterende broers, met de ritmesectie. Days of the Years is het nummer van Undress uit 2019. Simon Verlies en de Verlies Brothers.

Het was het eerste 1-2'tje. We gaan gauw verder met de Birdcatcher. Dat is Roel Spanjes. Die zat ooit in J.W. Roy in de One Night Band onder andere. En hij leent zijn toetsen en zijn accordeon ook aan vele artiesten die in Nederland optreden. Ook uit Amerika. Het duurde even voordat er een opvolger kwam. Maar die kwam dus in 2024. Het fraaie Birdcatcher 2. Daar staat op een nummer Your Pain is My Pain. En dat zingt Roel samen met de Texaan Melford Milligan.

En het was Ry Cooder. We gingen terug naar 1979. Naar het album Bob Till You Drop. Daar staat op Down in Hollywood. Een nummer gepend door Ry Cooder zelf. Ry Cooder dus. Een multi-instrumentalist. Geweldige slidegitarist. En een man die ook weet traditionals heel mooi naar zijn hand te zetten. Daarvoor dus Birdcatcher met Melvin Milligan. Met Your Pain Is My Pain. Ik zei het al in de aankondiging, ook een 1-2'tje met twee tracks geschreven ooit door de betreurde Lowell George. We gaan naar Hard Like a Wheel uit 1974. Het album uitgebracht door Linda Ronstadt. Linda Ronstadt die dus aan Parkinson of daaraan verwante ziekte leidt en daardoor niet meer optreedt. En we laten horen van Linda Ronstadt een song geschreven door Lowell George met de fraaie titel Willing. En dat betekent dus dat is een nummer ooit ook van Little Feat. En daar lagen we naar de soloplaat, de enige die uit kon brengen van Lowell George. Thanks I Eat It Here uit 1979. En het nummer gepend door George, Two Trains. Het tweede 1-2'tje.

Het waren respectievelijk Linda Ronstadt en Lowell George. Lowell George leefde van 13 april 1945 tot 29 juni 1979. Hij was ook ooit gitarist in de band van Frank Zappa, The Models of Invention. En natuurlijk een van de oprichters van Lil Feet. Gaan we naar Bas van Holt van de Dawn Brothers. Die bracht uit recent Fruit Basket, zijn eerste soloplaat. Hij maakt natuurlijk ook heel veel platen met de Dawn Brothers, laat dat niet vergeten. Maar die cd-presentatie was ooit, een aantal weken terug, in Schiebroek. En daar deed hij ook een cover van Percy Sledge, True Love Travels on a Gravel Road. En dat liet hij mooi overgaan in een singeltje wat hij ook uitgebracht had van Fruit Basket, namelijk Feeling Lonely. Dat hoort u zo. En straks laten we ook nog Percy Sledge horen. Maar eerst Bas van Holt.

En dat ik zei het al, dat was Percy Sledge. Bekend natuurlijk van When a Man Loves a Woman. En dit nummer, True Love, et cetera, is van Dallas Frazier en A.L. Owen. En ook opgenomen door onder andere Elvis, Nick Lowe en The Highwaymen. Maar dus ook door Percy Sledge. En daarvoor hoorden we dus Feeling Lonely van Bas van Holt. Het derde en tevens laatste 1-2 is van de Rose Line, een band rond Colin Halliburton. Ze zijn al tijden bezig, want we laten nu een nummer horen uit 2007 van het album A Wall Behind It, het nummer Cold Light and Cold Air. En daarna gaan we naar 2026, naar het album 86 Gumption en het nummer Tooth and Claw, ook weer uiteraard van de Rose Line. Het derde en tevens laatste 1-2.

dat was het laatste 1-2'tje. We gaan afsluiten met een man die tijden geen album heeft uitgebracht, maar nu dus weer wel. En dan hebben we het over de man uit Ohio. Hij is van 6 september 1952 en zijn naam is Buddy Miller. En het album heet ook gewoon Buddy Miller. Veel songs zijn op dit album medegeschreven of geschreven door zijn ega Julie Miller. Maar dit nummer laten we toch graag horen. Buddy Miller, het is afsluiten dus. You never really get over it.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open na sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Deba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Een onafhankelijk rapport concludeert dat Utah Valley University tekortschoot bij de beveiliging van het evenement waar politiek activist Charlie Kirk werd doodgeschoten. Zorgen over nabijgelegen hoge gebouwen werden niet serieus genomen. Er vlogen ook geen drones en voor 3000 bezoekers waren onvoldoende medische faciliteiten aanwezig. Nabestaanden voeren nog een rechtszaak tegen de universiteit. De Merwedebrug in de A27 bij Gorinchem is gisteravond eerder dan gepland heropend. Rijkswaterstaat verving de asfaltlaag door een dunnere, lichtere variant, waardoor de brug ongeveer 400 ton lichter werd. Het is noodzakelijk voor veilig gebruik tijdens de bouw van de nieuwe Merwedebrug. De maximumsnelheid wordt voortaan 70 km per uur. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.

0: Je luistert naar Zorg aan Zet bij 4DUP Radio. Met aan Zet, Jan Zorg.
1: Van de band Fruition draaide ik eind 2024 voor het laatste lied. En nu eindelijk was het weer zover. Je hoorde Somewhere Down the Line van hun nieuwe 8e studioalbum, Something More. En als vanouds bevat het nieuwe album mooie harmonieën en fijne composities van die band uit Portland, Oregon. En de kopstukken van Fruition, dat zijn Mimi Nadja en Jacob Anderson, die waren daar ooit op straat begonnen. En die richtte in 2008 Fruition op. En Son Vault, die is al sinds 1994 opgericht door Jay Farrar. Hij zat daarvoor in Uncle Tupelo, maar verliet die band toen de andere bandleden, zoals Jeff Tweedy, doorgingen met de band Wilco. En van het nieuwe 12e studioalbum alweer, met de naam Signal Serenades van Son Vault, hoor je Newborn Soul. En dat is geschreven door die Jay Farrar.

0: En dat was Cowgirls Cry When Cowboys Lie. En met zo'n titel denk je dan al snel aan de gevierde countryster. En niet aan The War and Treaty. Maar die waren het wel. Niet van hun nieuwe album The Story of Marco en Tania, maar van hun alweer nieuwere EP, Country Baptism. En daarover stelden ze, het is meer dan een EP voor ons. Het is onze waarheid, onze roots en onze ziel die in elke noot is neergelegd. En ook Bertolf heeft zijn hele ziel en zaligheid gelegd in zijn bluegrass-reeks Bluefinger. Deel 1 nam hij op in Nashville, met bluegrass-grootheden. En nu is deel 2 uit. En die werd in Nederland opgenomen met zijn inmiddels vaste tourband. Met naast Bertolf, Nathalie Schaap, Janos Kolen, Joost van Es en Casper de Groen. En met alleen maar nieuwe nummers, zoals Why Does It Feel So Strange?
1: De thuisplaat. Nederland aan slag.

Na Bertolf in de thuisplaat met Why Does It Feel So Strange hoorde je duo Mama's Broke uit Halifax in Canada. Bestaande uit Amy Lou Keeler en Lisa Maria. Eigenlijk Lisa Bates. Hun debuutalbum Count the Wicked uit 2017 leverde meteen een grote prijs op in Canada. De Folk Music Award voor het ensemble van het jaar. En dit jaar verscheen alweer hun derde album, Reunion. En daarvan hoorde je de fraaie track Heaven. En Fireflies, zo heet het nieuwe vijfde soloalbum van soul- en bluesmuzikante Danielle Nicole. En dat is de artiestennaam van Nicole Schnabelen, die met haar broers Chris en Nick samen eerder de band Trampled Underfoot hadden. Maar na hun debuutalbum uit 2013 was de koek op en gingen ze solo verder. Van haar nieuwe album Fireflies hoorde je al Tug of War, toen het nog een singeltje was. En nu is de hartstochtelijke titeltrack aan de beurt, Fireflies dus, van Danielle Nicole.

Dat was Daniel Nicole met Fireflies. En ook Cap Mo heeft een nieuw album, The Breakdown, zijn 20ste of zo. En daarvan hoorde je al eerder Hand It Over met het Soweto Gospel Choir. En nu aan zet is het ook fraaie They Don't Make 'em Like They Used To. Ook al met een geweldige a cappella groep, Take Six uit Alabama. 6 man sterk en met veel gospel, doo-wop en jazz.

Leon Maatjen. Begin september kwam zijn nieuwe album The Leaving Kind uit. Daarvan hoorde je al eerder Turn Me In. En nu was het wat vrolijker Honeybee. Bus, bus, bus. Met daarvoor Capmo en Take Six in They Don't Make 'Em Like They Used To. En van het nieuwe album Sanctuary Park van de Jayhawks komen vrijwel alle liedjes in aanmerking voor een draaibeurt. Geweldig album. En ze waren eerder deze maand on tour in Nederland met optredens in Amsterdam, Nijmegen en Groningen. Helaas, ze zijn alweer weg. Maar gelukkig hebben we het nieuwe album nog, met nu Kingston Girl.

0: Niet alleen de Jayhawks zijn dit jaar actief met een nieuw album, waarvan je dus Kingston Girl hoorde. Dat is zeker ook het geval met de Eagle Rock Gospel Singers. Want na hun album Revival eerder dit jaar kwamen ze alweer met 3 nieuwe singles, waarvan je zojuist nummer 2 hoorde, Waiting for My Soul. En ik moet het even kwijt. Het wordt steeds lastiger voor mij om nieuw werk te vinden voor de rubriek Mexicana. Dus ik twijfel of ik daarmee verder kan gaan. Ik heb die rubriek al sinds april 2024. En heb dus al zo'n 120 liedjes gedraaid in die rubriek. Sta er even bij stil. En wat vinden jullie? Zal ik stoppen of zal ik doorgaan met wat oudere liedjes? In elk geval hoor je nu nog een track van Mariachi El Bronx, van hun album Mariachi El Bronx 4. Je dacht dat ik alle tracks wel heb gedraaid van dat vierde album? Nee hoor, een paar niet. Zoals deze. The Takers.
1: Tex-Mex, Mexicali, Border Songs, Mariachi, Mexicana.

Na Mariachi El Bronx was dat Luke Elliott uit New Jersey. Maar hij woont nu in Oslo en heeft daar veel succes met zijn toegankelijke en ook swingende Gothic Americana. En dat kon je wel horen op zijn nieuwe single The King of Rock'n'Roll. En dat schreef hij samen met violiste Lisa Sørensen en pianist Freddie Holm, die trouwens alle twee meespeelden en meezongen in The King of Rock'n'Roll. En wereldreiziger Tom Russell uit L.A., die ook in Noorwegen heeft gewoond, en Arvid Nero uit Zweden, die zongen ook mee. Nou, toen ik eerder deze maand Rudy Foster draaide, kreeg ik een mooi commentaar op mijn Facebookbericht. En dat deed me goed, want ik vind haar nieuwe album Just Say Yes een fijn album. En de afsluiter is dan ook Tangled van dat album. En ik zie graag jullie reactie tegemoet. Moet de Mexicana blijven of niet? En je kan het aangeven bijvoorbeeld bij mijn Facebook-account Jan Zorg, of even een berichtje sturen via Messenger. En dit is dus, tot slot, Rudy Foster met Tangled. En daarmee sluit ik af. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende week.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig pakket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. Meerdere mannen zijn gearresteerd bij de door Amerikanen gebruikte vliegbasis RAF Fairford in het Verenigd Koninkrijk voor het overtreden van de explosievenwet. Er is sprake van een groot incident en omwonenden worden geëvacueerd naar een recreatiecentrum. De explosieve dienst onderzoekt voertuigen. De politie meldt dat het incident onder controle is. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van der Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is, geen oordeel over de aanpak. Pijpleiding 7 in Libië, die het Shahara-olieveld verbindt met de haven van Sawiya, is weer open aan sluiting van Petroleum Facilities Guard. De organisatie eiste hogere salarissen en betere arbeidsomstandigheden. Premier Abdul Hamid Daiba loste dit op door salarissen gelijk te trekken met militairen. De verstoring kostte zo'n $95 miljoen. Het weer nog. Vanochtend ontstaan lokale mistbanken in het binnenland die al snel weer verdwijnen. Verder trekken ook vrij veel velden met hoge bewolking over. Er zijn ook zonnige perioden. De temperatuur komt uit op zo'n 15 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

vind het lekker hoor om zo te beginnen in plakplaatjes met The Blue Nile en I Would Never met die fantastische stem van Paul Buchanan. Het komt van hun laatste album High uit 2004. Ben je weer helemaal bij aan het begin van plakplaatjes. Maarten Stultjes is de naam. Leuk dat je weer luistert. En ik hoorde het van de week iemand zeggen. Dat zou ik nou nooit doen. Vandaar dat het dit te binnen schoot. I Would Never van The Blue Nile. En dacht ik, we gaan een plaatjesboek maken vol met dingen die je nooit zou doen. Of nooit zou moeten doen. Dat kan natuurlijk ook nog. Een uur lang plakplaatjes over dat zou ik nooit doen. Laten we met het ergste beginnen. Coldplay en Murder.

dan hebben we dat maar vast gehad. Hè. Het ergste wat je kunt bedenken waarschijnlijk. Coldplay en Murder, dat zou ik nou nooit doen. En dat geldt eigenlijk wat mij betreft en wat een heleboel mensen betreft ook voor cocaine. You want it? You got it.

dressed in white. See, baby, gonna stay

Wat is hij toch een gekke, maffe kerel. En wat is hij toch geweldig ook tegelijkertijd. Keith Richards en Cocaine Blues. Cocaine's for horses, not for men. Dat is toch een topregel in zo'n liedje. Hè? Zou ik nou nooit doen. Geldt ook voor meteen een hele serie dingen die je niet moet doen. Genesis uit 1976. Van A Trick of the Tail, Robbery, Assault and Battery.

Have you seen Bruce Richard Reynolds? Alabama 3 hoorde je. Dat nummer dat gaat over Bruce Richard Reynolds. De naam zegt het al. Hij was, zoals ze zeiden tenminste, het brein achter de Great Train Robbery in 1963 in Groot-Brittannië. De buit toen ruim 2,5 miljoen pond. Dat was de grootste buit ooit. Het zou nu ruim 81 miljoen euro waard zijn. Dus het was een behoorlijke. Het nummer is eigenlijk van Nigel Denver. Ik koos voor de Alabama 3, want in die band speelt Nick Reynolds. En dat is de zoon, inderdaad, van Bruce Richard Reynolds. Dat maakt het een interessante combinatie. Daarvoor een boel narigheid bij elkaar. Genesis met Robbery, Assault en Battery. Van A Trick of the Tail. Het eerste album met Phil Collins als zanger. Dingen die je nooit zou doen. Dat was een boel narigheid achter elkaar. Maar er zijn ook gewone dingen waarvan je denkt, ik moet er niet aan denken. Ik hoor regelmatig mensen zeggen, ik zal nooit uit een vliegtuig stappen of springen. Geen skydiving dus. Mark Knopfler wel. Hier is hij met Skydiver.

Skydiver van Mark Knopfler hoorde je voorbij komen in plakplaatjes. Dat gaat over Dat zou ik nooit doen. Voor iedereen anders natuurlijk, en zo moet dat ook wel. REO Speedwagon, die trekken zich daar niks van aan. Of je wilt gokken, of je wilt het niet. Zij doen het wel. Gambler, REO Speedwagon.

Het zou nog een paar jaar duren voordat we deze band fatsoenlijk leerden kennen in Nederland. REO Speedwagon Gambler kwam uit 1975. This Time We Mean It was hun album toen. Maar goed, als je gaat gokken, misschien gaat pokeren, ga dan in ieder geval niet vals spelen. Daar krijg je gedoe van. The Clash en The Card Cheat.

Mocht je nou binnenkort in Fort Worth in Texas komen, dan kun je naar het restaurant Co Wetzel's Riot Room. Mocht je daar niet naartoe gaan binnenkort, dan kun je 2 november nog naar de Melkweg in Amsterdam, want daar speelt Co Wetzel. Je hoorde hem met Drunk Driving, daarvoor de Clash met The Card Cheat. Ik weet het, dat heeft veel meer betekenis dan alleen maar een beetje vals spelen bij een kaartspelletje. Maar ik heb hem graag misbruikt voor dat doel in deze plakplaatjes over dingen die je nooit zou doen. Ik ben zelf niet zo'n man die een slang om zijn nek hangt, bijvoorbeeld.

Daar waren ze vlot mee klaar. Deze Doobie Brothers en Snake Man. Je ziet ze wel eens op tv. Hè? Mensen die dan een slang om de nek hangen. En dat heel spannend en ook leuk vinden. Daar zou ik nooit bij horen. Net hadden we de Clash. En voor mijn gevoel hoort daar dan ook iets van The Smiths bij.

Het was best omstreden toen het uitkwam. The Smiths en Shoplifters of the World Unite. Hij heeft het ook over Karl Marx. Dus stelen en dan aan armen geven, dat was een beetje het idee. Later zei hij dat hij niet letterlijk bedoelde dat je moest stelen. Hoef je bij Steve Miller niet om mee te komen, hoor. Take the money and run.

En nog een fijne korte van Tim Hardin. De man die in de jaren 60 vooral opviel in de blues. Nee, in de folk scene, zo moet ik het noemen. Je hoorde hem met Smuggling Man. Ik heb nog een klein beetje soulhoekje voor je aan het einde van deze plakplaatjes. Jay Blackfoot.

zou kunnen zeggen, hij geeft het tenminste nog eerlijk toe. En misschien moet het dan vergeven. Ik weet het ook niet. Jay Blackfoot and I've Been Having an Affair. Het antwoord komt een soort van Aretha Franklin. I can't see myself leaving you. Wat je ook allemaal uitgevreten hebt. Aretha.

Aretha kan zich er niks bij voorstellen dat ze gaat vertrekken. I can't see myself leaving you, Aretha Franklin. Nog één bladzijde in mijn plaatjesboek van vandaag over dingen die je nooit zou doen. En ik zei, het is een beetje een soulhoekje zo aan het eind van plakplaatjes. CeeLo Green. Dingen die je nooit zou doen, forget you. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende plakplaatjes. Hoi.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigde de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. Honderden mensen brachten zaterdagnacht door in een tentenkamp op een plein in het centrum van Madrid. Ze eisen betere bescherming voor huurders, mede als reactie op de uithuiszetting van Mari Carmen Abascal, die ruim 70 jaar in haar appartement woonde, maar de sterk verhoogde huur niet meer kon betalen. Premier Pedro Sanchez kondigde maatregel aan, maar mist een parlementaire meerderheid. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL-nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie van Asiel en Migratie wegens onvoldoende asielopvang. De gemeenten voelen zich miskend omdat inspanningen zoals de opvang van Oekraïners niet meetellen voor de spreidingswet. Minister Van den Brink benadrukt dat plaatsing op de lijst een feitelijke vaststelling is. Geen oordeel over de aanpak. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Vandaag gaat de trein voor de 600ste keer vertrekken. A Train to Nowhere van Fik van der Rijt viert vandaag haar 600ste aflevering. 600 keer Fik als machinist en platendraaier van A Train to Nowhere. Stap vandaag ook weer op de trein en rij mee met Fik en Bart. 600 keer A Train to Nowhere. We vertrekken nu.
3: Dankjewel, Bart. Cadeautje.
4: Jawel. Van Casper.
3: Wat aardig. Casper, ja. Dat is onze man op de achtergrond hier in de Landsmeerse studio. Die alles netjes maakt wat wij verpesten. Daar komt dat altijd in.
4: Ja, dat kun je wel zeggen.
3: Bart, dankjewel. En de 600 uitzending. Nou, ja. Ik denk dat de helft toch wel met jou is geweest.
4: Nou, iets minder dan de helft wel. Dat we zeker. Ja. Maar ik doe geloof ik. Ja, wat is het? Ook misschien wel 200, nee, niet 200. Ja, misschien wel 200 uitzendingen.
3: Ik ga even jouw jubileum binnenkort voorbereiden, hoor. Man. Dankjewel.
4: Nou,
3: we begonnen ooit met Maarten Eilander en Frits Jonker. Mm-hmm. Daar hebben we ook heel veel uitzendingen mee gemaakt met Frits Val. En nu al tot grote tevredenheid met Bart Ganseman.
4: Nou, en ook
3: en om dat te vieren gaan we terug naar het hart van Amsterdam. Heart of the City, Nick Lowe.

0: Ja, dit is een plaat uit 1976 van Nick Lowe. Die kwam net uit de wilderness years, zoals hij het zelf heeft beschreven. Hij was de weg kwijtgeraakt naar Kippington Lodge, Brinsley Schwartz. En hij was een eenzame artiest geworden. Na al die jaren van de pubrock was hij alleen. En toen heeft hij voor wel 60 pond een plaatje opgenomen. Heart of the City aan deze ene kant. En So It Goes op de flipside.
1: Mm-hmm.
0: 1976 is een heel verschrikkelijk jaar, Bart.
1: Nou, dit is een jaar waar verschrikkelijke dingen worden uitgebracht. Dat klopt. We hebben gekeken naar de top 40 uit die tijd. En het is echt heel afgrijzelijk. En jij wilde teruggaan naar 76. Het was 50 years ago.
0: 50 years ago. 76.
1: Ja. We hebben wel mooie dingen gevonden natuurlijk. Maar het was een hard zoeken.
0: Het jaar werd gedomineerd door ABBA.
1: Ja, zeker.
0: Disco Fritz und die Sauerkraut, herinner ik me nog.
1: Oké, ook nog.
0: En wat voor meer ellende.
1: Nou, Willempie van André van Duin, dat vond jij geloof ik nog wel een leuk nummer.
0: Willempie vond ik nog wel aardig.
1: Ja, oké. Nou ja, verder is George Baker, Selection en Tavares en hoe heten ze allemaal. ook Bohemian Rhapsody kwam uit in dat jaar.
0: Ook zo'n verschrikkelijk nummer.
1: Dat gaan we niet draaien. Maar wel een nummer dat aansluit bij wat jij net hebt gedraaid. In 76 kwam een single uit van de Flaming Groovies, Shake Some Action.

0: Ja, het openingsnummer Shake Some Action van de Flaming Groovies te vinden op een verzamel-cd. Burning Sounds 20 Killer Power Pop Cuts. En ja, de power pop die kwam op in de jaren 70. En dit is er een voorbeeld van.
1: Ja, 76. Het is de afloop van de disco. Die wordt steeds slapper. De rock'n'roll is al helemaal uit beeld. Al die cultgroepen als ILO, Genesis. Daar hebben we toch van Genesis Supertramp, later.
0: Ja, ja, nee. Weg. Nee, dat werd heel vervelend. Emerson, Lake & Palmer. Het was allemaal steeds moeilijker en steeds vervelender ook vooral.
1: Ja, ik luisterde ook niet meer. Maar in 76 of 70. Zeker op het einde van het jaar werd ik wakker, want dan dient de punk zich aan. En die wordt al een beetje voorbereid door mensen als Nick Lowe. Maar ook zijn vriend Dave Edmunds, die komt weer. Hij heeft ook 3 jaar eigenlijk niks uitgefroten. Dave Edmunds was ook helemaal van de kaart. En dan heeft hij weer een leuk singeltje. Here comes the weekend.

0: Ja, Dave Edmonds is helemaal weer terug, Bart. En hij had een enorme hit, hè, zo'n, in het begin jaren 70. Onder welke naam was dat ook?
1: Lost Culture, het was het nummer Saber Dance. Weet je, oh, een instrumentale nummer.
0: Ja, en toen was hij ineens verdwenen.
1: Ja.
0: En toen komt hij ineens, in 76 is de tijd rijp om terug te komen. En het jaar erop is er een geweldige solo LP, Get It. En dan vanaf dat moment maakt hij elk jaar weer een hele goede... Een goede LP weer. 77 is een fantastisch jaar, de popmuziek. Hè?
1: Jawel, 77.
0: Ja.
1: Jawel, ja, zeker. Maar in 76 wordt het al een beetje aangekondigd. Hè?
0: Ja, maar daarom. Ik wil nu een beetje de muziek verder laten horen. Die dat prachtjaar 77, de punk en de new wave, definitief doorbreken.
1: Nou, dit hoeft niet.
0: Wordt in dit jaar voorbereid, hè?
1: Jawel, zeker.
0: Wat en, heb jij bijvoorbeeld?
1: Ja, dit nummer hoeft niet aangekondigd te worden, denk ik, hoor.
0: Dat is hetzelfde.

0: Ik liep in Boeddhisk en dit nummer werd gedraaid. Ik wist niet wat ik hoorde. Ik werd zo vrolijk en ik heb gelijk die LP aangeschaft.
1: Je hebt het meteen in 76 al ontdekt, de
0: Rolls. Ja, bij Boeddhisk waren ze er vroeg bij. En dat werd stevig gepromoot.
1: Ja, nooit een hit geweest in Nederland, hè, dit nummer.
0: Nee, zeker niet.
1: Onbegrijpelijk. Ja, al die shitmuziek die in de top 40 stond. En dit laten ze dan niet horen.
0: Dit laten ze niet horen. Nee, zeker niet. Maar het singeltje is inmiddels goud waard als je het hebt gekocht in de tijd. Mooi stripverhaaltje op de voorkant. Maar
1: je hebt ook echt het Nederlands hoesje.
0: Ja.
1: Ja, dan ben je multimiljonair.
0: Inmiddels wel, ja.
1: Godverdorie. Nee, heel goed. Heel goed. Ja, en ik zat nog een

0: heb goed nieuws.
1: Oké, okay, want?
0: Ik draai hem niet.
1: Oh.
0: Maar ik draai hem wel. Ja, kijk, Roxy Music was ook eigenlijk over. 5 LP's gemaakt, veel veranderingen in de bezetting. En 76 komt er nog een live LP uit, Viva. Roxy Music, volgens velen de beste live plaat ever.
1: Oh.
0: Maar ik hou niet van live platen. Wij draaien zelden live muziek ook. En ja, dan zie je dus Brian Ferry langzaam zijn solo carrière voorbereiden. Hij heeft 2 geweldige platen wel gemaakt, eerlijk waar. De ene is natuurlijk The Price of Love. Die gaan we zo meteen horen. En Let's Stick Together. Hè. Ja, dat was, die hebben we vorige week geloof ik nog gedaan, 2 weken geleden. Mm-hmm. Dus daarom nu The Price of Love van de Everly Brothers. Maar nu Brian Ferry.

0: Brian Ferry, ja, die toch een aanmerkelijk mooiere uitvoering van The Price of Love neerzet dan de Everly Brothers dat gedaan hebben, volgens mij.
1: Ja, sowieso veel steviger.
0: Steviger, hè?
1: Ja. Ja,
0: toen dacht Ryan Furry, hij gooit Roxy Music eruit en hij wordt een rockartiest. Nou ja, hij eindigt als een soort lounge man.
1: Ja,
0: hij
1: toch?
0: Steeds saaier werd.
1: Dat is verschrikkelijk gewoon zelfs, die man.
0: Maar toen, dat was leuk, was een EP'tje, weet je. Dat was een EP'tje. De Price of Love, voor de prijs van een single.
1: Oké. Okay.
0: En dan stond deze op en ik dacht ook dat Let's Stick Together er ook op stond.
1: Dus. Ja, ja. Ook een goed nummer nog wel.
0: Ja.
1: Jawel. Dus nee, toen deden ze het nog wel, maar daarna was het echt wel over met Rocky Music, vind je niet?
0: Ja. Ja, ja, ja, ze staan hier en daar op zijn soloplaat wel goede nummers hoor, maar afvaar. Ja, 76. Wij ontwaken weer uit die verschrikkelijke muziekperiodes.
1: Klopt, klopt.
0: Maar wij draaien dus nummers die je weinig op de radio ook toen hoorde en die nu klassiek zijn geworden, zoals ja. Blitzkrieg Bob. En zo heb je er nog een paar bij.
1: Jawel, we hebben zeker nog een paar bij me. Ja, waar gebeurde het onder andere ook in Amerika. In,

0: New York met name, dan in de club CBGB's. En daar traden dus de Ramones op en de Talking Heads en noem ze op. Maar ook Blondie bijvoorbeeld.
1: Oh, toen al?
0: In 76 kwam hun eerste single uit, In the Sun. En dat is later te vinden op hun eerste LP.

0: vrolijke muziek toch?
1: Een leuk popjaar, 76, achteraf gezien.
0: Als je de pareltjes weet te vinden, dat is waar.
1: Ja, we hadden het toen niet in de gaten, maar de onderstroom is zeer aanwezig.
0: Nou, zeker.
1: Nou ja, nu heb ik er misschien wel het beste voorbeeld van. De Nederlandstalige muziek, die stond natuurlijk ook helemaal. Dat was alleen maar Kooi en Rekels. Nee, Johannie en Rekels. Inmiddels vader Abraham. Het was allemaal toch zo verschrikkelijk in die tijd. André van Duin was nog een van de weinige hoogtepunten in mijn oog. Maar die vond jij alweer niks.
0: Nee.
1: Als je jaarlijkse carnaval zit, dan moesten wij wel omlachen.
0: Ja, er staat een paard in de gang, heb je ook heel leuke variaties op het dak. Heb ik al eens gehoord, ja, leuk.
1: Maar goed, ondertussen was er in het oosten van het land een zeker amusementsorkest.
0: Oh.
1: Zo werden ze aangekondigd. Amusementsorkest normaal speelt iedereen plat. Dat staat achterop.
0: En nou,
1: dan zie je dus mannen met hoeden op, met baarden en heel veel grols op tafel. Oftewel, de band normaal. Iedereen denkt, ja, dat is toch pas de 77, mijn oerend hart.
0: Mm-hmm.
1: Maar de jaar daarvoor waren ze al gedebuteerd met een singeltje die volstrekt geflopt is. Geproduceerd door Peter Koelewijn. Had meteen door, dit zijn interessante jongens. Het geweldige nummer Hels als een jachthond werd nooit gedraaid op de Nederlandse radio. Was in de Achterhoek een grote hit. En daarna zei Peter Koelewijn, ja, dit wordt niks. Regio rock, daar stoppen we mee. En toen zijn ze dus eruit geknikkerd bij Philips Fontane.
0: Oké. Okay. En dat is wel anders geworden. Want zijn ze laatst door het cultureel erfgoed benoemd ook?
1: Ja. Maar hun eerste single, dat is een cultsingle met een prachtige achterkant. Het is Kloten hier. Blijk ook nog wel een keer. Maar hier, het debuut van Normaal uit 1976. Hels als een jachthond.

0: Ja, die draaiden ze niet bij Boeddhisk, hè?
1: Nee, die draaiden ze zeker niet bij Boeddhisk.
0: Nee, die zijn tegen de westerlingen, de normale.
1: Nou ja, want ze balen van ons, begrijp ik. Want ik moest even een paar keer goed luisteren. Maar toen hoorde ik ineens dat ze zongen. Ik baal van dat slag. Dat de eerste keer had ik dat ook niet door. En ik hoorde in het eerste couplet dat hij in het westen was geweest. En dat iemand zei, ik versta je niet. Nee, ik versta hem ook niet. Dus hij baalt ook van mij, waarschijnlijk. Ja,
0: ja, dus echt, dit is het debuut van normaal Hels als een jachthond. Een cultsingle. Ja. Nou, die is inmiddels ook een miljoen waard. Dus.
1: Ja, nee, goed dat je hem hebt. Ja. We zullen er voorzichtig mee zijn.
0: Godverdorie, ja. Maar ja, daarna werd het een hele populaire band. En
1: ja, zeker.
0: Dan ging hij naar Johnny Hoes toe. Die zag het wel zitten.
1: Okay, en die, heeft
0: en goed, die is er heel rijk mee geworden.
1: Ik weet wel dat Benny onderhand heel veel liefde voor het Westen heeft opgevat. Dat hij toch iets genuanceerder over de rest van Nederland is gaan denken. Dat,
0: ja, want al dat bier gooien, op een gegeven moment ben je dat ook zat. Hij,
1: nee, maar het is
0: hij is ook 6 keer uit normaal gestapt, maar... Het is nu definitief.
1: Ik vind het een leuke kerel trouwens.
0: Ja.
1: Ik vind het echt, als ik ben heel sympathiek. En hij ziet het wel goed, vind ik. Echt waar.
0: Hij heeft een paar hele mooie solo-platen gemaakt. Die in hele mooie boekjes ook zitten.
1: Ja, oké.
0: Dan zal ik ook eerst wat gaan
1: doen. Moeten we zeker gaan doen. Want dat verdient hij. Goeie gozer. Ja, waar ga ik? Oh, je gaat weer. Het is jouw 600ste uitzending. Dus ik probeer jou zoveel mogelijk verdienst te zijn. Ik heb een LP meegenomen van Graham Parker. Howling Wind. En die is natuurlijk geproduceerd door jouw grote vriend Nick Love.
0: Nick Love, ja.
1: En het nummer Soul Shoes is echt fantastisch.

0: Ja, Graham Parker. Met Link No aan de knoppen.
1: Ze klinken als de Stones toen hadden moeten klinken.
0: Ja, zeker. En maar die waren toen al een tijdje de weg kwijt, vond ik.
1: Ja, en Nick Lowe, die zei tegen Graham Parker... ik ga jullie nu produceren. Beter dan de Stones. En het is gelukt.
0: En luister eens goed naar die eerste platen van de Stones... en dan weet je hoe het moet.
1: Ja.
0: Nou ja, dat klopt.
1: Goed. En ja, ik vertelde al het begin van de uitzending... Nick Lowe begon toen ook zelf weer een beetje... voor zijn lol plaatjes te maken. Hè. Toen had hij voor een paar pond... even de studio gehuurd. En toen heeft hij dat geweldige nummer... Heart of the City opgenomen. Maar die achterkant mag er ook zijn, hoor. So It Goes.

0: Nick Lowe komt later terecht op zijn debuut LP. Als solo-artiest althans. Jesus of Cool.
1: Ach, mooi nummer. Leuk.
0: En ik hoor de punk aankomen nu, hè?
1: Ja, nou ja, bij mij. Ja. Wil je hem horen? Ja. Nou, goed, dan gaan
0: wat
1: we
0: was de eerste punk-single volgens
1: jou? Dat was The Damned, New Rose. Dat was schijnt de eerste punk, zeker de eerste Engelse punk-single in ieder geval. Ja, daar komt-ie.
2: Is she really going out with him?

0: Ja, dit was hem helemaal.
1: Wat maakt punk nou tot punk?
0: Nou ja, het is tamelijk ongepolijst natuurlijk.
1: Nogal.
0: Zeker. En je hoeft niet echt een gitaarvirtuoos te zijn. En de zang doe je ook niet goed. Hier en daar klinkt het zelfs een beetje vals. En wat ik ook wel grappig vind, is ze grijpen toch wel heel vaak terug naar de jaren 60. Ja. En dat doen de Ramones ook hoor. Die hebben veel nummers ook wel gecoverd. Dus maar kijk, luister nog eens even naar het begin.
2: Is she really going out with him?
0: Nou, is she really going out with him? Dat zijn we helaas natuurlijk. Dus,
1: Dat begrijp ik.
0: Dat dingen doen ze ook wel. Dat is wel leuk.
1: Ja, die Shanklanders, die maken ook een comeback in 1976. Want Leader of the Pack is dan al overal ter wereld weer opnieuw een hit geworden.
0: Nou, kijk aan.
1: Dus het hangt in de lucht, de 76. Hè?
0: Klopt.
1: Het hangt in de lucht. Klopt. En ook Engeland en Amerika, ook in Australië, laat ik zo nog horen. Maar in Amerika... Of nee, Jonathan Richman is
0: een Amerikaan.
1: Is een Amerikaan,
0: ja, zeker.
1: En die heeft dan een bandje, The Modern Lovers. En die laat zich vooral inspireren, zeggen ze altijd, door The Velvet Underground. En dat komt dan allemaal samen. En dat, ja, dan heb je het nummer Roadrunner. Daar heb je 3 of 4 verschillende versies van. Ik ben benieuwd welke jij draait.
0: Ik ook.
3: 1, 2, 3, 4, 5.

0: was de versie met de Modern Lovers.
1: Ja, stevig.
0: En John Richman doet dan de lead. Hij heeft daarna dat nummer nog 2 of 3 keer opgenomen. Als solo-artiest, live plaat. Rotterdam once, Rotterdam twice, Rotterdam thrice heet dat in Nederland. Mm-hmm. Mooi. Ja, dit is een all-time favorite.
1: Ja, mooi. Goed nummer. Dat was ook in 76 dus. En in ja, 76, de punk kwam al op. Maar ook veel bandjes die een beetje meedijnden, zeg maar, op die punkgolf. Kijk, Blondie was geen punk. Dave Edmunds ook geen punk. Het was meer pub rock of zoiets.
0: Nick Lowe ook niet.
1: Nick Lowe ook niet echt. Maar het werden we allemaal meegenomen. Ja. En zo iemand was ook Tom Petty. Tom Petty had echt helemaal niets met punk te maken. Maar we hoorden ook tot de nieuwe lichting. En die bracht in 76 een geweldige single uit. American Girl.

0: Don Petty en de Heartbreakers. American Girl. Lekker nummer.
1: Ja. Ondertussen in Australië.
0: Ja.
1: Ja, daar hebben ze eigenlijk een beetje op eigen houtje de punk uitgevonden.
0: Nou, dat niet helemaal, Fik. Want in Australië was onze grote vriend Iggy Pop een grote held. De Stooges. Ik heb een verzamel-LP uit die tijd. En daar staan 20, 25 nummers op van Australische bands die allemaal Stooges-nummers coveren. Dus de Stooges waren enorm populair in Australië.
1: Ja, in Nederland hebben ze nooit iets gedaan.
0: Nee, hè? Nee. Dat komt pas later.
1: Ja, pas later komt Iggy Pop in beeld. Maar toen was je al wereldberoemd in Australië. En hij inspireerde daar onder andere de Saints, de Heiligen. Met een geweldig nummer, I'm Stranded.

0: Mooi. Heerlijk nummer, ja.
1: Ja, zoals die punk tegelijkertijd in Engeland, Amerika en Australië uitbrak. Hè? Mm-hmm. Ja, een wonder.
0: Prachtig. En dat was het nog maar het begin in 76. In 77 wordt het allemaal nog veel mooier.
1: Ja, we zijn één bandje op een of andere manier nog vergeten.
0: Ja, de Sex Pistols.
1: Een nieuwe ontdekking uit Engeland. Een beschaafd stelletje.
0: Jawel, zeker.
1: Een beetje rare naam, de Sex Pistolen.
0: Met ook rare nummers die ze niet op de radio gedraaid kregen, gek genoeg.
1: Nee. NRG in de UK, verbannen van alle zenders. En jij hoorde hem ook weer in Boeddhisk, neem ik maar.
0: Ook daar, ja, zeker. En ik heb toen de LP aangeschaft, dat was in 77. Maar die single die kwam uit in 76.
1: Ja, en dat wordt eigenlijk samen met de Damned, hè, dat nummer dat we ook al hebben gedraaid, Numero's, gezien als het begin van de ware punk Wolf.
0: Ja, klopt. Ja. En die ging maar door. Gelukkig. Was wel een opleving van de muziek.
1: Fantastisch jaar toen. Hè?
0: Ja.
1: Achterzijds vond ik ook nog heel goed. Nou, ik stel voor dat we komend jaar, in 2027, gaan we 50 jaar 1977
0: herdenken. Gaan we een paar keer draaien.
1: Ja, daar kunnen we wel de hele maand januari mee door, vrees ik.
0: Dat denk ik ook wel, ja.
1: Maar dit is precies 50 jaar geleden. NRG in de UK.
0: Ja.
1: En dan sluiten we af met...
0: Ja, waarschijnlijk dat we nog iets kunnen draaien van de Ramones. Dat hoop ik in ieder geval. Van hun eerste LP. Now I Wanna Sniff Some Glue. Dat heb het nummer uitgekozen. Omdat je dus daar met twee regels al een heel nummer kunt volschrijven. Ja. Dat is prachtig.
1: Oké, dit was het weer. Volgende week gaan we weer Zwarte Dames draaien. Ladies in Black.
0: Ja. En daarna zien we het wel weer.
1: Okay. De 600 zit erop. Op naar de 1200.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oosterwijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. DNB-president Olaf Slijpen riep de politiek zondag bij WNL op zondag op om snel oplossingen te vinden voor grote problemen. De economische groei in Nederland is te laag, mede door het stikstofdossier en wachtlijsten voor netwerkaansluitingen. Slijpen wil meer investeringen, maar zonder de staatsschuld verder te laten oplopen. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. D66 viert vandaag haar 60-jarig jubileum in een land dat voor het eerst wordt geleid door een D66-premier. Uit onderzoek onder D66-kiezers van het RTL Nieuwspanel blijkt dat slechts 1 op de 5 denkt dat dit kabinet onder Rob Jetten de volle rit uitzit. Het minderheidskabinet zit in een lastig parket omdat het niet kan rekenen op een meerderheid voor de begroting. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.
2: Muziekvrienden, een heerlijk zomerse aflevering van dit programma. Met muziek waar ik met dit lekkere weer ook wel zin in zou hebben om naar te luisteren. Liedjes van Tom Petty allemaal. Gezongen door 15 verschillende vocalisten. Vrouwelijke vocalisten. En dit is, om te beginnen, het duo Larkin Poe met Running Down a Dream.

Op nummer 15 was dat Larkin Poe. En ik heb namelijk een top 15 gemaakt. Waarvan met name de top 10 wel echt uit mijn hart komt, zou ik maar zeggen. Op 14 staat Rosanna Cash met Hometown Blues.

Op YouTube, dat was Rosanna Cash. Op YouTube staan verschillende versies van Tom Petty liedjes die uitgevoerd zijn door minder bekende of zelfs onbekende artiesten die bijvoorbeeld niet op Spotify staan, zoals deze Pia Ashley, die een hele fijne cover deed van Learning to Fly.

En dit is even iets heel anders, heel ingetogen. Anna Elizabeth Laube, ik ken haar niet. Een hele ingetogen versie van Time to Move On.

En aansluitend op Anna Elizabeth Laube hoorde je Taylor Swift met American Girl. Nummer dat ze in 2007, dacht ik, uitbracht. Een van haar eerste singles. We gaan naar de top 10. En daar staat op 10 Stevie Nicks. Die ook al eens een prachtige cover deed. Samen met Tom Petty van Stop Dragging My Heart Around. En dat was zo begin jaren 80, denk ik. Heel mooi. Die draaien we later nog in een andere versie. Maar hier is Stevie met Free Fallin'.

En op nummer 9 nog een bekende artiest, Miley Cyrus, die een country versie doet in de studio's van Spotify van Wildflowers.

En op nummer 8 vinden we een artiest die ik ook niet ken, Margot Cotton. Zij doet als een one-man band, dus alle instrumenten zelf, doet zij Mary Jane's Last Dance. Dat doet ze niet gek.

Een paar jaar geleden maakte Lucinda Williams een heel album met Tom Petty covers. En soms wringt het een beetje, klinkt een beetje weird of moeizaam, maar dat vind ik er ook juist wel leuk aan. Ook aan deze versie van een van mijn favoriete Tom Petty rock tracks, You Wreck Me.

En na Lucinda Williams op nummer 6 hoorde je I Won't Back Down van de zangeres Dawn Landes, die ik ook niet ken. En deze is ook mooi. Het is een duo met een Franse zangeres die zowel Engels als Frans zingt in hun versie van, ja, alweer Mary Jane's Last Dance. Maar de vorige versie van Margot Cotton die je hoorde was heel erg in de stijl van Tom Petty. Een beetje bluesy, met die mondharmonica. Maar Freedom Fry, dat is de naam van de band, maken er iets heel anders van. Iets Europop-achtigs bijna.

0: Maar ik heb het raam openstaan, dus je hoort af en toe wat buren er doorheen. We gaan naar nummer, even kijken hoor. 1, 2, 3, 9, 8. We gaan naar nummer 4. Dat is dus de beloofde Stop Dragging My Heart Around. Ik dacht dat het een New Yorkse club was. Vegan Rock of zo is die. Die aan artiesten vroegen in 2017, nadat Tom Petty was overleden, om een cover te maken van een lied van hem. En een van de bands die dat deed, dat was de band The Shearwater, was dat. En dat deden ze samen met de zangeres Sharon van Etten. Hele, ja, garage rock. Een losse uitvoering, want het is ook live gespeeld. Het is ook met één camera gefilmd. Van Stop Dragging My Heart Around. Dat vind ik er juist zo charmant aan.
1: Was for you.
2: Just for me.
1: Actually says that on the run-up groove.
2: I got the liner notes.
1: One, two, three, four.

Komen we bij de top 3 naar Sharon Van Etten en Shearwater. En daar op nummer 3 vinden we een van mijn allerfavorietste Tom Petty nummers. Is ook een prachtige uitvoering van Eddie Vedder live met Tom Petty. Hier hoor je Linda Ronstadt met The Waiting.

En de aanleiding voor deze uitzending was een artikel in American Songwriter. Dat ging over het nummer Breakdown, wat ooit gecoverd is eind jaren 70 door Grace Jones. Die toen een hele interessante plaat maakte. Warm Leatherette was dat, met ook reggae-invloeden. Ze speelde volgens mij ook met Sly en Robbie, het bekende ritme tandem uit Jamaica. En die versie van Breakdown was bijzonder, maar ze was niet de eerste, want die eer gaat naar Suzy Quatro, die dacht ik een jaar of twee jaar daarvoor al een versie deed van hetzelfde Breakdown. Een van de eerste singles en hits van Tom Petty. Hier in de uitvoering van Grace Jones op nummer 2 van mijn top 15.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter. 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. In Tilburg hield de politie donderdagnacht een automobilist aan die opvallend reed. Hij toonde een valse ID-kaart en kon ook geboortedatum van familieleden niet noemen. Onderzoek wees uit dat de man in Frankrijk veroordeeld is voor drugsbezit en drugshandel en daar nog 6 jaar celstraf moet uitzitten. Franse justitie vraagt binnenkort om uitlevering. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. In de vroege zondagochtend rond 5 uur maakte de politie een einde aan een illegale rave in de Schorlse duinen bij Hargen aan Zee. Tussen de 500 en 600 bezoekers waren op het feest afgekomen. Zo'n 60 politiemensen, ondersteund door hondengeleiders en een droneteam, beëindigden de rave ordentelijk. Niemand werd aangehouden, maar de organisatoren kunnen nog consequenties verwachten. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no

0: Typisch new wave muziek uit het begin van de jaren 80. 1980, I Travel, dat zijn de Simple Minds.
1: Songs and Stories met Edwin Wendt.
0: De Simple Minds, die ken je ongetwijfeld goed van hun grote hits uit de jaren 80. Denk aan Don't You Forget About Me, Alive and Kicking en dat soort zaken. Daar ga ik je vandaag in Songs and Stories niet meer lastig vallen. Je hoort vandaag muziek van de eerste 5 LP's van de Simple Minds, zoals die zijn verschenen tussen 1979 en 1981. Ik heb het dan over Live in a Day en Real to Real Cacophony, allebei verschenen in 1979, Empires and Dance uit 1980 en de twee kort na elkaar verschenen LP's in 1981, Sons and Fascination en Sister Feelings Call. Het was dus nog voor hun doorbraak met de plaat New Gold Dream in 1982, maar daarmee is de muziek niet minder interessant. De Simple Minds, zoals ze klonken in hun begintijd. En dit is zoals het echt begon, in 1977. Nog niet onder de naam de Simple Minds, maar als Johnny en de Self-Abusers.

0: luistert naar Songs and Stories. Je hoort een uur lang muziek van The Simple Minds. De vroege jaren tussen 1977 en 81.
1: Songs and Stories.
2: Edwin Wendt.

uur lang hoorde je muziek van The Simple Minds uit Schotland. Tussen 1977 en 1981. Dobra kwam dus in 1982 met de plaat New Gold Dream. En omdat die toch ook wel erg goed is, besluit ik met het nummer van die plaat. Dit is Someone Somewhere in Summertime. Dank voor het luisteren en wat Songs of Stories betreft heel graag tot de volgende.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Twee tieners uit Eindhoven van 18 en 14 jaar werden gisteravond aangevallen nadat hun auto van de weg was gereden en tegen een lantaarnpaal tot stilstand kwam. De groep belagers stak hen, waarna beiden naar het ziekenhuis werden gebracht. Een derde inzittende uit Geldrop werd bedreigd met een vuurwapen. Op de A16 bij Zevenbergse Hoek hield de politie 5 mannen aan. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. Na een botsing waarbij 4 auto's betrokken waren en een vechtpartij op de Nicolaas van Estraat in Oostenrijk, hield de politie zaterdagavond 7 verdachten aan voor openlijke geweldpleging. Het gaat om 5 mannen en 2 vrouwen uit Balen-Nassau en Tilburg. Zondag worden zij verhoord, er zijn ook slagwapens gevonden. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Van kust tot kust, Jan Eemans.

the rare earth. And I just want to celebrate another day of living. Dat is nou eens een lekkere titel. Laten we dat vieren. Weet je waarom ik dit draaide? Nou, Rare Earth is natuurlijk een bijzonder verhaal, omdat ze onder de Temla Motown-vlag muziek uitbrachten. Maar ja, Temla Motown, dat was nou niet bepaald een label voor witte jongens. Dus, dachten ze, we richten een label op en dat noemen we Rare Earth. En de gelijknamige band mag daarop scoren. En zo geschiedde. Je hoort wel, ik ben helemaal opgewonden. En hoe komt dat? Omdat ik Get Ready ga draaien van de Rare Earth. Dit was alleen maar een opmaatje. En waarom? Daar had ik nou eens zin in. In 1969, 1970 was dit een onverbiddelijke plaat op feestjes. Want daar kon je op dansen. Ik had er aanvankelijk een gigantische hekel aan deze versie. Omdat ze net deden alsof het live was. Ze hebben er later wat juichend publiek bij gemixt. Maar het zij ze vergeven. Rare Earth, Get Ready.

0: Thank you.
1: Ja, ja, thank you zeggen ze allemaal. Terwijl het publiek erbij was gemixt. Waarom doe ik dit? Dat doet hij anders nooit, hoor ik je denken. Zulke langere stukken draaien. Nee, dat klopt. Maar ineens dacht ik, dit doe ik inderdaad nooit, privé. Ik ga dit soort lange stukken niet draaien thuis. Als ik zin heb in een stukje muziek. Waarom? Ik weet niet, het zal wel iets psychisch wezen. Maar ik doe het ineens wel bij For The App. En ik ga er een beetje van uit dat als jullie naar For The App zitten te luisteren, je bij jezelf denkt, ach, laat die jongens toch. En eigenlijk is het best leuk. Zoiets. Je denkt natuurlijk dat je nu verlost bent van Rare Earth. Nou, mooi niet.
2: Dit is For The App Radio.

0: Ziezo. Ik dacht dat je je jaarlijkse dosis Rare Earth hiermee wel gehaald hebt. Dat was I Know I'm Losing You.
1: Dit is 40 of Radio. Music, no filter.
0: Ik besef ten diepste dat je van al dit geweld moet bijkomen. Samen met het lachenbekje van de popmuziek, Van Morrison.

Ballerina Van Morrison was dat. Ja, geen contact leggen met je publiek. Opkomen, je ding doen, wegwezen. Ja, dat soort rare gedrag. Psychologie van de koude grond. Ik denk dat de man een heel erg slecht beeld van zichzelf heeft. En dergelijke. Even kijken. Oh ja, Thin Lizzy hebben klaarstaan. Dat was nou een van die vele bandjes waarvan bleek na enige tijd dat de leden zich realiseerden. Wacht eens eventjes. Eén van ons is hier vreselijk veel geld aan het verdienen. En wij krijgen bijna niks. Phil Lynott. Ja, slimme jongen. Romeo and the Lonely Girl.

Girl. Alvin Lizzy was dat, van het album Jailbreak. Hun allerbekendste album, denk ik. De Tubes, die waren hun tijd vooruit. Dat is vaak een nadeel. Maar in hun geval, ach, ze hebben toch historie gemaakt. Don't touch me there.

lijkt op van alles, hè. Natuurlijk een beetje Phil Spector. Een beetje jaren 70, een beetje jaren 60. Een beetje Tembla Motown, met wat goede wil. Dat was hun geheim, wellicht. Dat ze op alles leken en dus alleen maar op zichzelf. Deze zin moet ik zelf ook even laten bezinken. De Staple Singers nu, Funky Love.

0: je wel eens iets gehoord van de stekelsingels waarvan je dacht, nou, het deugt niet. Ik niet in ieder geval. Tot zover muziek van kust tot kust bij Fordio. Blijf luisteren, want dit is zo'n leuke zin. Tot volgende week.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Een student uit Gaza is door de Universiteit Maastricht voorlopig geschorst na een verwijderde video op sociale media. Daarin wees hij naar gemaskerde jihadisten bij de Hamas-aanslagen van 7 oktober 2023 en zei "This is me". De Universiteit Maastricht schorste hem uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. Door aanhoudende droogte in Zwitserland en Zuid-Duitsland heeft de Rijn bij Keulen een nieuw laagterecord bereikt van 43 centimeter, 2 centimeter onder het dieptepunt van augustus. Het cruiseschip Dutch Melody liep vast bij een brug in Keulen. Op de IJssel geldt eenrichtingsverkeer, waardoor schepen tot 200 kilometer moeten omvaren. En dan het weer nog. Vanmiddag warmt het een stuk verder op. In het zuiden kan het zomers warm worden met temperaturen van 25 of 26 graden. In het noorden is het iets minder warm, maar nog steeds zacht voor de tijd van het jaar, met maximaal rond een graad of 21. In de loop van de middag neemt vanaf het westen de hoge bewolking wat toe en de zuidenwind is matig van kracht. En tot zover het nieuws.
3: Je luistert naar 40 Up Radio, Hans van den Burg en Why I Quit Composing.

Ja, welkom bij Hans van den Burg en zijn Why I Quit Composing. En de verrassing is, het is de 200ste uitzending. Het zal ook wat minder of meer kunnen zijn, want ik heb al zitten schuiven en weet ik veel wat allemaal in het verleden. Maar dit is de 200ste uitzending van Why I Quit Composing, waarin ik nummers draai die ik zelf niet kan en ook soms ook niet wil componeren. Ik begon deze uitzending met Hole. Celebrity Skin. Dat is natuurlijk van de vrouw van Kurt Cobain. Het was een schatje, hè? Courtney Love. Ja, en Dead or Alive, dat was een beetje in een huwelijk het geval. You Spin Me Around Like a Record. Ook een lekker nummer trouwens. En we gaan met iets heel anders door. Gewoon het tegenovergestelde van waar ik mee begonnen ben, zeg maar. 1, 2, 3, 1.

Ja, je verwacht het niet, maar dit is gewoon Kiss. En ik kwam net een jongen tegen, of ik ken een jongen... die speelt in een coverband van Kiss. En die heet, ja, hoe heet die band dan? Kiss My Ass, natuurlijk. En het schijnt een heel leuk bandje te zijn. Kiss, dat is een outtake. Een zogenaamde outtake, het is een soort demo of zo... of een nummer wat je een keer gespeeld hebt met je bandje... en maar niet gebruikt. Hard Luck Woman. En daarvoor dus ook zo'nzelfde ding. Een tweede versie. En het heet eigenlijk This Bird Has Flown. Van de Beatles. Norwegian Wood. En je merkt het al. Dit wordt een serieuze uitzending. Met serieuze liedjes. Gewoon met een begin en een eind. Een kop en een staart. En geen rare dingen. Maar gewoon bijvoorbeeld dit. Jayhawks, waiting for the sun.

Ja, je luistert naar 40 Up Radio met Hans van den Burg en zijn Bike with Composing. Ja, Chris Isaak was dat met Lie to Me. En dan is het soms niet erg dat nummers lang duren, zeg maar. Vooral niet als hij over het strand loopt met zijn hond, zeg maar. Erg Danny Vera-achtig, maar ja, Chris Isaak. Love daarvoor, met A House is Not a Motel. Dat zeg ik ook heel vaak tegen mijn kinderen. Jongens, het is hier geen hotel. Dus ook geen motel. Dus als je wil weten waarom ik dat tegen mijn kinderen zeg, stuur dan je antwoord naar @gmail.com. En de Jayhawks begon ik dit blokje mee. En dat zou een Nederlandse band kunnen zijn. Ik vind het heel erg Johan-achtig. Of Bertolf. Dat zou ook kunnen. Waiting for the Sun. Dit zijn de Pixies.

Nou, de drummer mag even zelf doorgaan. Als jij dan die toms wil uittesten, joh, doe dat dan maar. The Kinks, Strangers. En dat zijn natuurlijk de band van Lola. En dit komt dan van Lola versus Power Man and the Money Go Round, part 1. En dat lijkt, ja, het lijkt, die mensen lijken, die mannen lijken heel erg op mij. Want ik verzin ook allemaal die rare dingen waar nooit iemand wat aan heeft. Lola versus Power Man and the Money Go Round, part 1. Hartstikke interessant. Daarvoor de Birds, Wasn't Born to Follow. Dat is natuurlijk een heel bekend bandje. En de Pixies, die speelden volgens mij een cover met Here Comes Your Man. En ja, covers spelen. En wat is het toch leuk om zo associatief te draaien. Als je een lijst hebt gemaakt en je denkt, daar heb ik zin in, daar heb ik zin in. Nee, daar heb ik zin in, daar heb ik zin in. Nee, daar heb ik zin in. Dan draai je lekker alles door elkaar. En voor de 200ste 200ste aflevering is het niet slecht, hoor. Moet je nou luisteren, joh. Hole heb ik gehad. Dead or Alive, The Beatles, Kiss, Jayhawks, Love, Chris Isaak, Pixies, The Birds and The Kinks. Wat wil je nog meer? Nou, ik heb hier om het half uur, elk half uur doen we iets raars. En dit is Lamb Chop en die zingen volgens mij over de dood. En dan krijg je daarna iemand waar ze naar geluisterd hebben, of hij naar geluisterd heeft. En wou die, met dit nummer wou hij dat dunnetjes overdoen. Noem het zomaar.

heaven.

0: best intentions.
1: Wind up. Wind up. To do.

Prachtig. Ja, de een zingt over: voordat ik naar de hemel ga, dan moet ik nog allerlei dingen doen. Dat was Lamb Chop. En Leonard Cohen met You Want It Darker. Wil jij het donkerder? Noem maar op, dan doe ik dat toch. Dan blaas ik de kaars uit. Het mij opviel, en ik weet niet wie er eerder was van deze twee heren, maar dat ze hetzelfde effect gebruiken, gewoon op die stemmen. Die enorme, ja, wat is het, compressie of plug-in, maakt niet uit. Dat viel mij op. Hetzelfde effect en hetzelfde onderwerp. Goed, we gaan door met domme vrouwen. Tenminste, het heet zo. Garbage met Stupid Girl. Wat een gek nummer, hoor. Echt. Wil ik ook maken. Kan ik niet.

Nation. The Who. Met Legal Matter. Dan iets anders dan My Generation natuurlijk. Al deed ik lijken alsof ik vond dat het daarop leek. Garbage met Stupid Girl, waarvan ik al riep. En dat wil ik ook maken, maar dat kan ik niet. En wat nergens op sloeg natuurlijk, maar wel leuk is voor de mensen die mee willen zingen en het nog kennen van vroeger. Peter Schilling met Major Tom. En dan niet die Major Tom natuurlijk. Het is ook weer tijd om afscheid te gaan nemen. Dat is soms leuk en soms ook niet. En dit was de 200ste aflevering van Why Quit Composing om 40 Up met Hans van den Burg. Ja, ik hoop dat jullie genoten hebben. En we moeten natuurlijk eindigen met dit iets intellectueels. En dat doen we ook, natuurlijk. Want ik eindig met Radiohead. En 15 stappen. 15 step, Radiohead. Tot volgende week. Ciao.

0: is 40 Up met het nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Hans van der Heijden. Tijdens het D66-congres hield premier Rob Jetten een optimistische toespraak die onderbroken werd door 5 pro-Palestijn-demonstranten. Hij werd kort van het podium gehaald door zijn beveiliging, maar begon laconiek opnieuw. Jetten benadrukte dat pessimisten niet de belangrijke keuzes voor Nederland mogen bepalen en sprak ook over Gaza, Oekraïne, Soedan en de Westbank. Een explosieve robot onderzocht zondag 3 witte busjes bij de Britse vliegbasis RAF Fairford. De politie riep een groot incident uit en hield meerdere mannen aan. Bewoners van het nabijgelegen Welford werden geëvacueerd nadat de busjes 's nachts in het dorpscentrum verschenen. De vliegbasis wordt door de VS gebruikt voor operaties tegen Iran. 68,9% van de Zwitserse kiezers stemde tegen een voorstel om neutraliteit strenger in de grondwet vast te leggen. Het initiatief van Pro Schweiz, een rechtspopulistische organisatie verbonden aan de Zwitserse Volkspartij, zou samenwerking met de NAVO beperken en sancties zonder VN-goedkeuring verbieden. Minister Ignacio Cassis waarschuwde dat het voorstel de nationale veiligheid zou schaden. Door hevige regenval in India en Nepal kwamen de afgelopen 48 uur zeker 70 mensen om het leven, van wie 56 in India. Zeker 11 mensen worden vermist en meer dan 1000 huizen zijn verwoest. Aardverschuivingen en overstromingen teisteren de regio, waarbij noodhulp vrijwel volledig is stilgevallen. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Mark van Dalen.
2: Music. No filter.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: 40 Up.

heb mezelf een lekker whiskytje ingeschonken. En ik heb er helemaal zin in. Welkom bij een nieuwe aflevering van Vandalisme. Op de zondagavond hier zo bij 40 Up Radio. Mijn naam is Mark van Dalen. Ik heb nog steeds een beetje de kikker in de keel. En dat spijt mij voor Nederland. Maar ik kan er niks aan doen. Dus heel af en toe dan schiet ik in één keer in de hoest. En dan denk je van, wat is daar aan de hand? Nou, dat ben ik dan die aan het hoesten is. Hey, dat was Jo Lemaire, een Waalse zangeres met haar bandje Flues. En het was een hitje uit de jaren 80. Je suis venu te dire que je m'en vais. Ik denk dat ik het goed uitgesproken heb. Het origineel is van Serge Gainsbourg. En het is allemaal hartstikke leuk om hier aan het begin te horen van een nieuwe aflevering van Vandalisme. Zondagavond 6-7. En we zitten ook op maandagavond in de herhaling met heel veel goede oude platen. Sorry, 60s, 70s, 80s, 90s en heel af en toe ook wat nieuws. Want we hebben een paar weken geleden ook aandacht besteed aan het nieuwe album van de Rolling Stones. Wat eraan zit te komen over een week, om precies te zijn. Dan komt het uit. En ja, heel erg losjes. Bij Flarden komen de nieuwe nummers los. En daar gaan we dadelijk nog wat extra tijd aan besteden. Maar de track die al een paar weken uit is en waar ik ontzettend fan van ben, gaan we nu draaien. In the Stars, de Rolling Stones. Ja, ik vind ze gewoon goed. Het is echt niet zo van ja, het zijn de Rolling Stones, dus het moet goed zijn. Maar ik vind het echt goed. Ja. Dus dan weet je dat ik dat goed vind.

van de Surfaces. Sunday Best, 2019 was dat. Ze zijn afkomstig uit Texas. Het bestaat uit Forrest Frank en Colin Padalecki. Ik hoop dat ik dat goed uitgesproken heb. Maar dit is in ieder geval lekkere feel-good muziek. Hebben we ook af en toe even nodig hier bij 40 op radio natuurlijk. De Surfaces hier op de radio. Leuk dat je luistert. Laat eens wat van je horen. Ik kan namelijk dit uurtje tussen 6 en 7 op my personal phone. WhatsApp. Jij zal vast ook WhatsApp hebben. 0611 3x2 3x1. 0611 3x2 3x1. My private WhatsApp. Zo

man die alles kan. Cartoonist, tekstschrijver, muzikant natuurlijk, illustrator. We hebben het over Pieter Blegvat. Amerikaan, maar wel van Deense afkomst. Vandaar deze ja, niet-Amerikaanse naam natuurlijk. How Beautiful You Are. Hartstikke mooi liedje van een van de LP's van Pieter Blegvat. Is ook ooit opgenomen, lees ik hier, door Leo Sayer. En daardoor is het iets bekender geworden, zeg maar. Nou, hartstikke leuk om te horen hier bij 40 Up Radio. Laat eens wat van je horen, zoals ik al eerder zei. Via het WhatsApp-nummer 0611-3x2-3x1. Een suggestie. Opbouwende kritiek of afbouwende kritiek mag ook. En ik ga door met muziek. We gaan naar het pre-Caesar Zuiderwijk tijdperk van Golden Earring. We hebben het over Where Will I Be. Ja, daar hoor je nog een andere drummer op die plaat. En waardoor de drums ook niet zo goed te horen zijn. Een beetje een trommelaar is het eigenlijk op deze track van Golden Earring. Where Will I Be is toch een mooi nummer. En ook omdat je hem niet zo vaak hoort, is het leuk om hem even lekker te laten horen hier op 40 Up Radio. Golden Earring, zoals gezegd, Where Will I Be.

Radio, dat was de groep Friday met hoofdletters geschreven. Nummer Summer Rain. Beetje popiopie voor Fordio, maar dat moet af en toe kunnen, toch? Ja, ja, ja. Het origineel is van Claw Boys Claw en dit is de cover van de Tips. Rosie.

versie van de tips. Het origineel is van The Originals uit 68. En in Nederland groot gemaakt natuurlijk door Claw Boys. Claw. In de 80's scoorden zij daar een hit mee. En deze van de tips is lekker soul-minded. En we zijn best soul-minded hier bij 40 Up Radio. Op zijn tijd dan, hè? Op zijn tijd niet altijd. Want nu even niet, want nu gaan we naar de Foo Fighters. En deze heet Window.

Ze was het gewoon, hè? Lekker fout, maar lekker goud. En lekker goed. Ik geniet hiervan. Lekkere nederpop uit 76. Patricia Pai. En now is the moment. En dat soort suggesties, die zijn van harte welkom natuurlijk hier via de WhatsApp 0611. 3x2, 3x1. Dit uurtje radio. Op zondagavond 6-7 en we hebben de herhaling op maandagavond.

0: Uit de early days van Stevie Wonder, Little Stevie Wonder, werd hij ook echt helemaal in het prille begin genoemd. Dit was de jaren 60 muziek. Op het Motown label natuurlijk, ja. Lekker schreeuwen allemaal. Stevie Wonder was dat dus, zoals gezegd, met Blowing in the Wind. Hé, hey, we hebben weer wat bijzonders voor je. Ja, ja.
1: Ga eens bier halen.
0: De Rolling Stones. Weer een nieuwe van het nieuwe album wat binnenkort uitkomt. Yeah. Define. Zeg, wat is hier allemaal de bedoeling van, zeg. Wacht even hoor. Ik ga hem even terugzetten. Zo. Divine Intervention, zo moet ik het netjes doen. De Rolling Stones, yeah!

kunnen we het gewoon over eens zijn, is ons te vroeg ontvallen. Deze maestro Robert Palmer was wel een kettingroker, begreep ik ook. Dus daar heeft het misschien een beetje mee te maken in combinatie met drugs en drinks. Je weet het niet. Maar goed, het is in ieder geval te vroeg geweest dat hij overleden is. Robert Palmer met What It Takes. We gaan luisteren naar The Who Are You? Hoehoe.

Salty en Pete Townshend en de rest zijn allemaal mensen die aan zijn komen waaien. Want dat zijn niet meer de originele leden. Er zijn er nog maar twee van. En ik heb pas wat filmpjes gezien van de recente optredens van de Who. Ik denk dat ze er gewoon mee moeten stoppen, joh. En laten we lekker genieten van alles wat we weten uit het verleden van de Who. Dit was een goeie. Who are you? Hey, ga er vandoor. Het programma is bijna afgelopen, maar ga nog één leuke track draaien voor je. Ian Dury en de Blockheads. En we zijn de volgende week weer 6-7 op zondag. Veel plezier met de avondprogrammering wat er komen gaat bij 40 Up.

0: than never. In which case.
1: Dit is 40 Up met het nieuws.
2: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen opgepakt op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Dat gebeurde bij luchtmachtbasis RAF Fairford. De politie kreeg een melding over 3 verdachte busjes. Die worden onderzocht door de explosieve opruimingsdienst. Een gebied van 400 meter rond de voertuigen is afgezet. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza voorlopig geschorst vanwege een online video waarin hij claimt betrokken te zijn geweest bij de aanslagen van Hamas op 7 oktober 2023. De universiteit zegt dat de video onrust en bezorgdheid veroorzaakt. Tijdens de schorsing wordt onderzocht onder welke voorwaarden de student zijn studie kan vervolgen. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: Dit is Abel's Americanana. Met Abel de Lange.

0: Ja, You Got It van Bonnie Raitt. En ik heb dat van een soundtrack, Boys on the Side. En men zegt, het is een origineel van Roy Orbison. Maar dat Bonnie wel het weer naar grote hoogte brengt. Dames en heren, lieve mensen. Abels Americanen, daar luister je naar op 40 Op Radio. Leuk dat je weer bent aangehaakt. Ik heb hier van alles liggen. Het is een zoepzootje. Ik heb een plaat gekocht van Charlie Rich. Nou, jij weer. Gekkenhuis. Daar ga ik een nummer van draaien. En ik heb een hele leuke Charlie-verzamelaar met ja, nummers van Freddie King, van Jimmy Reed, van The Meters, Lee Dorsey. En we gaan jodelen. Ja, lieve mensen. het wordt wat in dit uurtje. Nu ben ik alweer vergeten wat we nu zouden doen. Volgens mij hadden we The Five Royals klaarstaan.
1: Yes,

Tadaan, de Five Rurals. Had je ze ooit gehoord? Ik eigenlijk niet. Charlie, ik had een Charlie-verzamelaar. En daar, dat is een label. Allemaal prachtige, onder andere New Orleans-muzici verzameld. En dat uitbrengt. En het is weer grappig hoe dat allemaal werkt. Want deze groep komt uit North Carolina. Maar hebben dus ook, zie ik, Eric Clapton en onder andere James Brown en Steve Cropper, de Stax huisstudio, beïnvloed. Kijk, en zo wordt het allemaal weer doorgegeven aan nieuwe artiesten. Ik trof in de opruiming, ik was enorm aan het opruimen, ben al een tijdje aan het opruimen en kom leuke dingen tegen. Moet je ook eens doen, je kast opruimen. En dan kom je tegen, heb ik dat ook? Wat staat erop? American Jodeling van 1911 tot 1946. Wat kom ik tegen? Een slide virtuoos Tampa Red.

0: Dit was Tampa Red. En kijk, om een grappig cd'tje tegen American Jodeling. Met allemaal jodelnummers van ja, country en folkgroepen. En daar trof ik Tampa Red. Hoe is Tampa Red? Daar ga ik dan weer lekker achteraan en zoeken wat hij allemaal te bieden heeft. Een virtuose slidegitarist, stond bekend als de Guitar Wizard. Nou, dat is toch wel mooi. Gestorven in Chicago, ja, waar veel gasten uit het zuiden, muzikanten, die wilden natuurlijk het juk van het zuiden verlaten en kwamen veelal in Chicago terecht. Maar we gaan weer even naar het zuiden, want daar komt zulke mooie muziek vandaan. Hier is Lee Dorsey.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.
2: Music. No filter.

Ja, Holy Cow van Lee Dorsey uit New Orleans. Onder productionele leiding van Alan Toussaint. Dat hoorde je wat mij betreft meteen. Ja, die Lee Dorsey heeft echt een weergeloze stem. Die overdag lag hij onder de auto's uitlaten te maken en wat dan niet. Maar 's avonds gebruikt hij zijn stem om plezier aan de mensen te beleven. Zo is dat. Ik heb een LP'tje op de kop getikt. Gek genoeg, ik hoorde bij Spotify een nummer Lonely Weekends van Charlie Rich. Ik dacht, hey, dit is bijzonder. Dan wordt je oor gesmeerd. Dan denk je van, interessant. Dus daar ga ik achteraan. En toen vond ik de plaat, daar staat Lonely Weekends op. Dat draai ik nog wel een keer. Maar hier is Who Will the Next Fool Be?

Hey, did you happen to see the most beautiful girl that walked out on me? Dat is Charlie Rich zijn grootste hit. Was she dying, crying? Je zit Charlie Rich uit Hilversum naast mij, studio baas Jan Emaus, en die kan zich niet bedwingen. Ik heb nog zo gezegd, doe het niet. Maar ja. Oké, okay, ja, dat is de hit waar hij bekend mee werd. En ik zie dat hij speelt alle pianopartijen en hij schrijft al de nummers. Hij was dus een fantastische singer-songwriter. En hij doet mij op een of andere manier aan deze meneer denken.

Ja, je hebt het geraden. Want je had tijd om over na te denken. Dit was Elvis Presley met Rubbernecking. Ja, een vrij obscuur nummer. En het is ook een beetje raar gemixt. Want Elvis zit een beetje achter in de mix. Maar dat leek me toch leuk om te draaien. Ook iemand uit Memphis. Goed, je luistert naar Abels Americana. Hoop dat je dat met plezier doet. En hoop dat je lekker aan de lijn blijft. Want ik heb nog veel meer leuks. Waaronder Solomon Burke.

Ja, bloedmooi vind ik het. Solomon Burke, een van mijn favoriete soulzangers. That's How I Got to Memphis. Een nummer van Tom T. Hall. Daar weet je het over hier. En deze plaat Nashville, daar is het van afkomstig met allerlei duetten... is opgenomen bij Buddy Miller.

thuis. En Buddy Miller, ja, dat is zo'n fantastische gitarist. Hij heeft jarenlang met Emmylou Harris gespeeld. En ja, dat is gewoon, dat klinkt zo goed. Dat houdt voor mij het prachtige midden tussen soul en country. En ik moet dan denken aan Ray Charles. Echt destijds een rhythm and blues soul-artiest, maar die ging een country-plaat maken. En de platenbazen dachten, dat moet je niet doen. Maar hij hield voet bij stuk. En het is de best verkopende plaat voor hem ever geworden. Dus je moet gewoon, waar je echt in gelooft, dat moet je gewoon doorzetten. Nou, die plaat Nashville, daar draaide ik net That's How I Get to Memphis van. En hier komt een duet met Dolly Parton. Take my hand.

0: Ja, ze zeggen altijd dat Dolly Parton eigenlijk de president van de Verenigde Staten is of moet worden. Maar ik vind dat het ambt zeker moet delen met Solomon Burke. Dat wat een droomhuwelijk, in ieder geval in audio gebonden. En wat een prachtige plaat is dit, van geproduceerd door Buddy Miller en Al Perkins op de pedal steel guitar. Ja, als die er niet bij zit, dan heb je geen country. Oké, nou, we gaan lekker verder. Ik ga lekker verder met mijn grote favoriet, Mavis.
1: Je luistert naar 40 Up Radio.

Bloedmooi, bloedmooi, I love her. Mavis Staples, Hard Times Come Again and No More. En dat vond ik op een verzamelaar, Beautiful Dreamer, The Songs of Stephen Foster. Dan weet je dat ook weer. Je luistert naar Abels Americana na op 40 Up Radio. En ik ga naar de Dutch Corner af en toe. Nee, eigenlijk elke uitzending draai ik een paar Dutch tracks, Nederlandse tracks van een Nederlandse artiest die het ligt in de spotlight boeven. Hier is Katja Kruid.

Katja Kruid heet deze dame. Live a Little More heette het album. En wat raakt er van Never Settle Down? Ik heb haar gezien tijdens de Rambling Roots in Utrecht. Wat is het? Daar bijna 2 of 3 jaar geleden ben ik, weet ik niet meer. Maar ik vond haar meteen te gek. En ik heb haar aangesproken en ik heb een cd'tje van haar gekocht. Leuk mens. Katja Kruid. Goed, Timo de Jong en de Leadbeaters nu. Die zag ik in de Rode Bioscoop in Amsterdam. En het was een feestje daar. Let op, hier zijn ze.

Ja, dat was Hola Hermosa van Timo de Jong en de Leadbeaters. En ik ben bij de presentatie van deze plaat geweest. The Ballad of Too Much Glitter. Of heet het nou gewoon Too Much Glitter? The Ballad of Too Much Glitter, ja. En dat was in de Amsterdamse Rode Bioscoop. En het was een feest. Echt, daar stond een band te spetteren. Dus Timo de Jong en de Leadbeaters. Leuke plaat in de Dutch Corner. Dan nu iets heel anders. Ik had het over Charlie Rich eerder in het uur. En daar in die platenbak kwam ik Charlie Rich tegen. En Diana Trask.

0: Ja, You Got What It Takes door Deanna Trask. Ik had nog nooit van haar gehoord, maar ik zag haar in de platen. Oh, goedemorgen.
1: De platen. Sorry.
0: Ik zag haar in de platenbak liggen bij Charlie Rich en dacht, oh, Miss Country Soul stond erop. En dat triggerde mij. Ik dacht, ik ga eens proberen. En ik lees de liner notes wat er op de plaat staat. En dat deze dame uit Australië komt. Ja, wie kent haar? Deanna Trask. Nou ja, toch maar eens even proberen. En het klinkt niet onaardig. You got what it takes. Oké, nou, tijd voor een nieuw werkje van Ellie Paperboy Reed.

0: Ailey Paperboy Reed is deze man. Geweldige blues- en funkzanger. En waarom heet hij nou Paperboy? Omdat hij altijd het petje van zijn opa draagt. En dan zag hij een beetje als een paperboy, als een krantenjongen uit. Dus vandaar, eind van het jaar komt hij weer naar Nederland. Volgens mij in Sittard en in Breda. Dus als je liefhebber bent, maar de liefhebbers zullen het waarschijnlijk wel weten. Who knows? Maar dit was Ailey Paperboy Reed's nieuwe single Getting There. Wat staat er nu op het programma, Jan?
1: Ja, track 7 van een cd.
0: Track 7 van een cd. Oh, dit is deze cd. Hier komt Freddie King.
2: 40 Up Radio. Music, no filter.

Freddie King met Hideaway. Ja, dit heeft Eric Clapton ook gehoord. En Albert Lange trouwens ook. Dus hier gingen ze mee aan de gang toen ze de blues leerden spelen. En Eric Clapton is er iets verder bij gekomen dan Albert Lange. Maar ik denk, ik ga het toch even melden. Ja, dit is een fantastische instrumental. Volgens mij heb ik een leuke track klaarstaan van Barbara Randall.

Ja, Can I Get a Witness van Barbara Randolph. Ook een vrij onbekende dame. Een actrice en, zangeres. En bijzondere stem. Een beetje aan Bonnie Bramlett te denken. Waar ik ook zo dol op ben. En dit nodigt me weer uit om meer over haar te weten te komen. Goed, wordt vervolgd. Zangeres en actrice Barbara Randolph. Ja, dan is het hoog tijd voor War.

May 5th van War, hoorde je. Dat was de laatste van Abels Americana vandaag. Leuk dat je luisterde. Blijf nog even op de zender. Er komt vast nog wel iets lekkers langs. En ik hoop je volgende week...

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Bij Saoedische luchtaanvallen op een markt in Taiz in het zuidwesten van Jemen zijn volgens de Houthis 7 mensen omgekomen. 40 mensen zijn gewond geraakt, onder wie 5 kinderen. De Houthis zeggen dat winkels op de markt zijn getroffen. De Jemenitische regering zegt dat een Houthi-kamp en voertuigen zijn aangevallen. Premier Rob Jetten is tijdens zijn toespraak op het D66-congres kort onderbroken door 5 pro-Palestijnse demonstranten. Hij werd op advies van zijn beveiliging even van het podium gehaald en begon daarna opnieuw. Jetten sprak vooral optimistisch over wat zijn kabinet heeft bereikt. Ook benadrukte hij het belang van verbinding en sprak hij over Gaza. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up. Listen to the music.

0: is 40 Up Radio en hier is Vincent Bijlo met Studio Bijlo.
1: En ik draaide hem voor Jan Heijn van Brooy, mijn lieve oom, die op 84-jarige leeftijd is overleden deze week. Jan Heijn liet mij dit horen toen ik 12, 13 was en ja, daar kwam de zon. Jan Heijn, beeldend kunstenaar, dichter. Het was zo'n mooie man om bij in de buurt te zijn. En nu is hij weg. Ja. Nee, niks, so what. We gaan wel door. En hij was wel op. En hij was wel aan zijn eind. Oh god, wat was hij geweldig. Yeah. Ja, dit lijkt wel so what. Het is Ronnie John.

Yeah, Jan Heijn van Rooij, waar ik het net over had. Mijn oom, 84, deze week overleden, was een man die een enorme brede muzieksmaak had en mij daar ook deelgenoot van heeft gemaakt. Dat ging inderdaad van de Beatles tot Ronnie Jordan, tot Astor Piazzolla, tot Philip Glass, tot Steve Reich, ook tot Gesualdo, Renaissance componisten, Josquin, polyfonie. Middeleeuwen, countertenors, alles werd daar gedraaid en heb ik gehoord, dat mij genomen. En laten we gewoon even iets. Dit is niet Piazzolla, zeker niet. Nee. Dit is Ara Malikian en Diego Torres. Tango dell'immigrante.

Aurora, Tango del Immigrante. Jan Heijn, mijn oom, dinsdag 13 augustus schreef hij nog in zijn dagboek. Want hij schreef elke dag in een dagboek. En hij schreef op dinsdag 13 aug. En de rest van de bladzij is leeg. Want 's middags was hij weg. De stevige blues. Kom je ook waarderen.

Dit is dus een nieuwe blues, hè? Moet je nagaan. Dit is inderdaad 2024. En deze jongen, deze Sonny Gullick, die is 23 jaar. Ja, zeg ik, 23. En overigens, de feature op deze op dit nummer was van Chris Stone. Kingfish Ingram. Het zegt mij hoogst persoonlijk niets, maar het was hem absoluut. Het was hem wel. David Gilmour, de oude David Gilmour, heeft ook iets nieuws.

0: Hij heeft nog steeds een herkenbare gitaargeluid. David Gilmour, Dark en Velvet Nights. Ja, nee, dat herken je natuurlijk gewoon uit duizenden.
1: What?

is ook een hele jonge jongen dit, hoor. Hele jonge jongen. Jeremiah Albino heet hij. En dat is een Canadees. Is ook nog voor in de 20. En wat deed hij? Die ging gewoon als jongen in Toronto ging die gewoon op straat spelen. En dacht van, nou ja, dat komt wel een keer. En verdomd, het kwam, zeg. En dat, ja, je hoort dat hij gewoon echt een drive heeft om het te doen.

It's in red and paper flowers. Young Americans from Tennessee. Begonnen tijdens de coronacrisis. Heeft ze meegedaan aan American Idol. Maar ze is wel een

0: Jamie Cullum, All at Sea. Studio Bijlo, 40 Up Radio. En Honan Ford. Opgegroeid in Noord-Londen. Geïnspireerd door allerlei instrumentale jazz. En zelf zangeres geworden.
1: The darkness I was born with, it can be torturous.

Ja, daar stopt het. Dit was Honan Ford, Only Way Out. Engelse zangeres, fantastisch. Ik ga haar meer van Honan Ford beluisteren. Ja, zeker. En dat deed me toch een beetje denken aan Desiree. Die ik laatst bij Jan Emaus en Frederik de Jong hoorde, zeg. Desiree.

En zij vroegen zich af, Jan Emaus en Frederik de Jong, die deze plaat aanvroeg. Toen ze te gast was bij hem. Ik ga met Jan ook weer eens even wat live dingen opnemen. Is misschien wel leuk om eens te doen weer. Maar zij vroegen zich dus af, wat is er toch eigenlijk met Desiree gebeurd? Nou, daar moet ik het antwoord echt op schuldig blijven. Ja, sorry, maar dat moet ik wel. Tracy Chapman. If not now. Yeah.

Ja, Tracy Chapman. If not now. London Grammar.

London Grammar, the fakest bitch. Ik vroeg mij laatst af, wat is er toch eigenlijk met Amos Lee gebeurd? Amos Lee was een zanger die in begin jaren 90 was hij waanzinnig populair. Toen ben ik nog wel eens naar een optreden van geweest. Hij was I'm at ease at the arms of and in the arms of a woman. Dat was Amos Lee. En toen, tot mijn grote verrassing, maakt hij nog steeds muziek. En ook nog hele mooie muziek ook nog. Dit is nieuw. Carry You On.

Wat goed dat hij er nog is, zeg. Right, dit was Amos Lee. I carry you. Alright, yeah. Holy Carter. The Ashes of Joe Hill.

0: Dit is een leuk nummer, zeg. The Ashes of Joe Hill. Er zitten hele merkwaardige tempowisselingen in die heel glijdend gaan. Maar dan gaat het weer iets langzamer, dan weer iets snel. Alsof ze gewoon niet met een klik meespelen, maar dat gewoon expres.
1: Dit is 40 Up met het nieuws. Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. De Amerikaanse president Donald Trump verwacht komende week nieuwe gesprekken met Iran. Volgens bronnen van Axios kunnen die mogelijk maandag al plaatsvinden. Iran heeft een voorstel gedaan om de Straat van Hormuz te heropenen, maar dat voorstel heeft Donald Trump afgewezen. Volgens Iran wacht het land nog op een officiële Amerikaanse reactie. Een ruime meerderheid van de Zwitsers heeft in een referendum een voorstel voor strengere neutraliteit verworpen. Ongeveer 70% stemde tegen. Het plan verbood nauwere militaire banden met onder meer de NAVO en beperkte sancties tot maatregelen die door de Verenigde Naties zijn goedgekeurd. De rechtsradicale SVP had het voorstel ingediend. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
2: Dit is 40 Up Radio.
3: Music, no filter.
4: De wekelijkse duik in de albums van de jaren 60, 70 en 80 op 40 Up Radio. Dit is L. Peters met Henk Peters.
5: 1977.

0: Dave Edmunds aan de kop van episode 139 van L. Peters. We hebben er nog wel een paar honderd te gaan, want we zitten bij de letter G, deel 4 daarvan deze zondagavond. Een uurtje lang alleen maar LP-pop. De aftrap was met een album van Dave Edmunds. Zijn derde soloplaat was het Get It.
1: Dit is het handvol albums in het uurtje L. Peters van deze week.
0: Ik heb er vandaag geen uit de jaren 80, wel twee uit de 60s. In beide geval het enige optreden van de artiest. Zowel Glen Campbell, Gentle on My Mind uit 67, als Ray Charles, The Genius, Hits the Roads uit 1960. Maar één keer in de L. Peters reeks, maar wel met fijne albums. Je gaat er straks liedjes van krijgen. Verder drie stuks uit de jaren 70. De aftrap had je al met Dave Edmunds. Het was zijn derde soloplaat met onder andere hulp van Nick Lowe. Eerste van drie keer sowieso dat we hem tegenkomen in de reeks. Get It uit april 77, track 1, I Knew The Pride. Maar later komt er nog wel meer aan. De twee anderen uit de 70's, eentje van Anthony Phillips, een van de medeoprichters van Genesis. Maar na twee albums was hij alweer weg, podiumangst. Het album The Geese and the Ghost komt uit 77. En dan tenslotte het meesterwerk van deze week. Album waar je de meeste liedjes van gaat krijgen. Het live album Get Your Ya-Ya's Out van de Rolling Stones. Maar eerst nog een keertje Dave Edmunds.
2: Is 40 Up Radio. Music, no filter.

openingstrek van het Get It-album van Dave Edmunds was Get Out of Denver, liedje geschreven door Bob Seger. Het volgende covertje komt er nu aan. Deze geschreven door Graham Parker.

0: Back to School Days door Dave Edmunds. Allemaal lekker korte liedjes. Later dit uur komt er nog eentje van dit album. Get It uit 77. Nu naar de jaren 60. De enige keer dat we Glen Campbell tegen gaan komen. Een man die een tijdje een vaste waarde was in de beroemde Wrecking Crew. En naast zanger, gitarist ook nog eens acteur en tv-host was. Zijn zesde album, Gentle on My Mind.
1: 1967.

0: Glen Campbell in de L. Peters reeks. Het album Gentle on My Mind. En dat was ook het liedje dat ervoor zorgde dat het album zo'n succes was. Dat hoorde je als eerste. En daarna ook nog dit prachtige Mary in the Morning. Later meer ervan.
1: L. Peters presenteert het meesterwerk van deze week.
0: Meesterwerk van deze week komt van de Rolling Stones. Ik zei het al. Ze zaten eigenlijk in hun beste periode, hè. Een reeks van albums rond 1970 die allemaal weergaloos goed waren. Beggar's Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers en Exile on Main Street van 68 tot 72. En precies in het midden zat dan deze liveplaat. Get Yeah Yeah Yeah's Out. Ze hebben heel wat lijfwerkjes afgeleverd, de Rolling Stones door de jaren heen. Maar dit is toch wel degene die er echt heel veel boven uitspringt. Je gaat er 3 tracks van krijgen, want sommige zijn nogal lang. De eerste track, die komt er nu aan. Hier is Jumping Jack.

De Rolling Stones, een dubbele dosis van het meesterwerk. Get Your Ya-Ya's Out van 1 september 1970. Eerst Jumpin' Jack Flash en daarna Sympathy for the Devil. En later dit uur natuurlijk nog meer van dit album. Moet je nog een beetje geduld voor hebben. In de tussentijd onder andere dit album. Het debuutalbum van Anthony Phillips. Een van de medeoprichters van de band Genesis. Maar na twee albums ging je alweer van tussen om aan een muziekstudie te beginnen. Hier is The Geese and the Ghost.

Een man die zich na twee albums met Genesis op een muziekstudie stortte en toen pas in 1977 kwam met zijn eerste soloalbum. Nou denk je misschien, wat klinkt dit allemaal heel erg als Genesis? Nou, dat is niet zo raar, want ook Mike Rutherford en Phil Collins op zang, die deden volop mee op het album The Geese and the Ghost van Anthony Phillips. Daarvan de dubbele dosis Which Way the Wind Blows en aansluitend God If I Saw Her Now. Een van de oudste albums uit de LP-terstreeks krijg je nu voor je kiezen. Uit 1960, The Genius Hits the Road met Ray Charles.

0: Ik heb er 7 albums uit 1960 in staan. En dit is alweer de derde bij de letter G. The Genius Hits the Road uit september 1960. Ray Charles natuurlijk. Eerst met Georgia on My Mind. En aansluitend Basin Street Blues. En later krijg je er nog wat van.
1: Het meesterwerk van deze week
0: is Get Your Ya-Ya's Out. The Rolling Stones live uit
2: 1970.

Well, all right.

grote bonustrekje van Get It. Het album van Dave Edmunds waar ik vandaag mee begon. Here Comes the Weekend was destijds een singeltje. En dan heb ik nog één liedje te gaan. Maar niet voordat ik gezegd heb dat volgende week Al Peters er weer is vanaf 9 uur 's avonds. Met dan onder andere het meesterwerk van Elvis Costello en The Attractions. Get Happy, verder The Temptations, George Harrison en veel meer. Vandaag het afscheid met Ray Charles, Moonlight Environment. Mazzel.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Het hoofdkantoor van de lokale televisiezender Tigray TV in het noorden van Ethiopië is geraakt door een droneaanval. Volgens journalisten van de zender is het gebouw daarna gebombardeerd en volledig verwoest. Tigray TV staat bekend als een belangrijk medium voor de rebellen in Tigray. Daar zijn de afgelopen week opnieuw zware gevechten uitgebroken met het regeringsleger. De vulkanische activiteit van de Etna heeft het vliegverkeer op Sicilië opnieuw verstoord. Door as in de lucht ligt het vliegverkeer op luchthaven Catania tot zeker middernacht stil. Tientallen vluchten zijn omgeleid en duizenden reizigers zijn gestrand. KLM heeft de vluchten naar Catania dit weekend geannuleerd. Reizigers zijn omgeboekt naar andere luchthavens. Dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Vannacht kan in het westen en noorden soms lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt af en toe de zon, maar vooral in het westen zijn er wolken en kan er wat lichte regen vallen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio.
2: Music, no filter.
3: Goot is even op vakantie. Oh, ja, wat moeten we dan? Nou, dan gaan we gewoon oude zooi van hem uitzenden. We hebben er honderden van liggen. Goot op de radio, in de herhaling.
0: Welkom, dit is 40 Up. Iedere dag de soundtrack van je leven.
3: Ik had dus eigenlijk niks met Nirvana, weet je. Ja. Maar ik heb ontzettend veel met de Foo Fighters. Wat dus eigenlijk gewoon de voortzetting daarvan is.

beëindigende relatie of zo, denk ik. When the wheels come down, als de wielen worden uitgeklapt. Zou David Grohl eigenlijk een pilotenlicentie hebben? Iets dergelijks, denk je dan, als je dat soort associaties maakt? Nou, maakt niet uit. Hier zijn de White Lies.

of Lies, een post-punk bandje. Nou, ik ben blij dat ze post zijn gegaan, want het is zulke lekkere muziek die ze maken. As I Try Not To Fall Apart, 40 Up. Deze jongens zijn ook zo fijn. Young Gun, Silver Fox, You Can Feel It.

het is suikerzoet en het is fluweelzacht. Zo nog wat van die... Nou, meer heb ik eigenlijk niet. Het is als warm zand in de zomer. Oh, lultekst. Goed. Young Guns, Silver Fox. Maar het is allemaal, die muziek van hun, zo smakelijk. Het is smakelijk, dat is wat het is. You can feel it. Ik heb me voorgenomen, zoals ik jullie eerder heb verteld, om wat meer Frans en andere buitenlandse talen te draaien. Dit is een leuke, grote hit in Frankrijk. Vive nous, ofwel Leven ons van Bon Entendeur en Louis Chédid.

van bijna alle Engelstalige bandjes kun je moeiteloos Wikipedia-dingen vinden. Maar van Franse bandjes kun je het helemaal schudden. Is het altijd in het Frans. Bon entendeur, ofwel de goede luisteraar. Denk ik dat het betekent. Ja, ik heb. Toen ik in de vijfde klas van de lagere school zat, kregen wij Frans. Dat moest. En ik moet je eerlijk zeggen, ik kom echt niet verder dan een café en een beat. En nou weet ik niet meer of dat nou is. Nou ja, laat ook eigenlijk maar. Over fluweel zacht gesproken, hier is Elbow, Six Words.

Ik heb ze nog niet zo lang geleden ontdekt, wat heel erg dom is van me, want ze bestaan al 100 jaar. Maar pas eigenlijk sinds een symfonische versie van The Lonely Life of a Tower Crane Driver. Geloof ik dat dat werkt. Ja, het was een lange titel en dat is voor mij moeilijk om te onthouden. Maar goed, Elbow, ik vind het werkelijk ongelooflijk prachtig. En dit is een man die ik al mijn hele muzikale leven met me meedraag. Omdat ik het altijd prachtige muziek van hem vind. Donald Fagen, Further Up Radio. Mijn naam is Leo van der Grote en hier is Miss Marlene.

heerlijk vinden wat die man maakt. En wat hij ook met Steely Dan maakte, dus met zijn partner toen. Het heeft een soort, dat hele steady en dan hele steady basis. En dan daarop geweldig lekkere, solerende, het is zalig. Donald Fagen en Miss Marlene. En nou, jazzy-achtig is het, hè? Ik heb daar geen verstand van de indeling van de muziekgenres. Ik draai gewoon wat voor mijn voeten komt. Hier zijn bijvoorbeeld de Felici Brothers en jazz. On the

eerst drie, nu zijn ze nog maar twee. Maar goed, dan nog Jazz on the Autobahn. Een ontzettend lekker orkest is dat, zeg. De Felici Brothers. En dit kreeg ik mij toegestopt. Dus dit moet je echt eens luisteren en draaien. De zangeres heet Saag. En de jongen heet James Blake. Here's Coming Back. Constant.

Get what?

Mooi hè, James Blake en Za. I'm coming back. Nu we het toch over prachtige zangeressen hebben, want er zijn er een paar hoor. En een paar heren natuurlijk ook. Laat ik daar niks aan afdoen, vrienden. Maar dit was wel heel mooi. Hier is Yola. Die heeft ook al zulke prachtige dingen gemaakt. Dit is Dancing Away in Tears. Wat ik wel een beetje zielig voor haar vind.

Dat vind ik ontzettend fijn voor Justin Timberlake en Anderson Paak en Anna. En toen was het vakje waarin dat geschreven wordt te klein. Dus ze heet eigenlijk alleen maar Anna. Oké, zal ik er even opzoeken? Moet je even blijf ervaren, blijf even niet weglopen. Even kijken hoor. Together now. Even kijken. Nou helemaal. Anna. Ze heet gewoon alleen maar Anna K.E. Goed, tot zover de muziekkennis van de heer Van der Groot. Kijk, ik heet dan wel Leo als voornaam, maar muziekprofessor zal ik nooit worden.

fijne. Je kent natuurlijk allemaal van de Birds, maar dit is zo'n fijne versie. Maar het is ook zo'n fijne man, die Tom Petty. Maar het is allemaal zulke heerlijke muziek. Feel a whole lot better. Nogmaals, je kent van de Birds, maar ik vind dit mooier doorgeproduceerd. Het is natuurlijk ook moderner. Over, nou goed, oké. Dat is emotie, meneer Van der Groot. Ja, weet ik ook wel. Over emotie gesproken. Dit is, je hoort hier dadelijk een celliste, Abby Scoville. En je hoort James Taylor in een prachtig live werkje, Another Day.

De originele studioversie is ook fijn, maar dit is net even wat fijner. Het klinkt een beetje verrot, want ik heb het van YouTube geleend. Maar het was een of andere uitvoering op een college of zo. En daar zat die Abby Scoville. Het was gewoon ontzettend mooi. Tranen rollen langs mijn wangen bij dat soort dingen. Vrienden, hier is Tears for Fears.

Kijk, het mooie van Texas is dat het een Schotse band is. Dit is helemaal niet verwarrend of zo, hoor. Ik kan het hebben dat Johnny McEnroe is de baas van die band. Maar er zit natuurlijk... goed. Maar dit is echt het mooiste van het verhaal. De groepsnaam is afkomstig, let op, hè, dit is dus heel belangrijk... afkomstig uit de film. Dit is de grootste staat van Amerika. Goed, oké. Okay. De meisjes zijn Charlene en Ellie. Dat je het weet, dat je niet denkt van... noemt de meisjes niet, want de meisjes zingen. Texas dus, uit Schotland. Dat geeft niet. Dat is, ik kan nog andere dat soort grappen maken. Oké. Groot op de radio, vrienden. Dit was het voor deze week. Ik wens u een hele fijne nacht. En blijf luisteren naar 4D Up. We doen ons uiterste best om er een fijne zender van te blijven.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertse is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Israël heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah ingetrokken. De Nederlanders moeten binnen 7 dagen vertrekken. Volgens de Israëlische minister van Buitenlandse Zaken is het besluit een reactie op Nederlandse maatregelen tegen Israël, waaronder een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen in bezet gebied. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenavond, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Marineschip de MS Evertsen is zondag vanuit Den Helder vertrokken voor een missie van ruim 3 maanden naar het Midden-Oosten. Het fregat vaart richting de Middellandse Zee en kan worden ingezet in de Straat van Hormuz. Het schip neemt de taken over van MS De Ruiter. De veiligheidssituatie daar blijft onvoorspelbaar. Een 84-jarige man heeft zondag in het Duitse Niederhausen zijn 80-jarige vrouw doodgereden tijdens het parkeren. Hij botste eerst achteruit tegen een auto en reed daarna hard vooruit, waarbij hij zijn vrouw raakte. Ze overleed ter plaatse. De man zelf raakte ook ernstig gewond. Ook meerdere auto's, tuinhekken en een camper raakten beschadigd. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Listen to the music. 40 Up Radio. 40 Up.

0: Dit is 40 Up met het nieuws.
1: Goedenacht, dit is het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. De brancheorganisatie voor legale goksites, de VNLOK, klaagt Meta aan vanwege illegale gokreclames op Facebook en Instagram. Volgens de organisatie komt 9 van de 10 gokadvertenties op Facebook van illegale aanbieders. De VNLOK zegt dat Meta in mei en juni minder dan 1 op de 6 illegale advertenties heeft verwijderd. Mede daarom eisen ze strengere maatregelen. Paus Leo heeft tijdens een ontmoeting met 7 Franse slachtoffers van seksueel misbruik opnieuw beloofd zich in te zetten tegen misbruik binnen de katholieke kerk. Hij sprak 2 uur met de slachtoffers en hoorde voorstellen om de bescherming van kinderen te verbeteren. De paus wil dat de kerk haar fouten erkent en haar wonden heelt. Een oud-studente van de Amerikaanse Universiteit Cornell zegt dat ze in 2024 urenlang door meerdere mannen is verkracht. Ze klaagt 7 mannen en de universiteit aan. Volgens haar advocaat zijn naar een onderzoek door Cornell 2 mannen van de universiteit gestuurd. De vrouw zegt dat ze te dronken was om toestemming te geven. De Servische president Aleksandar Vučić heeft zijn aftreden aangekondigd. Daarmee komt er een einde aan zijn tweede en laatste ambtstermijn van 5 jaar. Zijn vertrek maakt de weg vrij voor vervroegde presidentsverkiezingen die op 25 oktober worden gehouden. Eerder deze maand ontbond Vučić het parlement na maandenlange protesten tegen de regering. Dan nog het weer. Vannacht kan in het westen en noorden wat lichte regen vallen. Het wordt 11 graden in het oosten tot 17 graden aan de westkust. Morgen schijnt vooral in het oosten geregeld de zon. In het westen valt soms regen. Het wordt 19 graden in het noordwesten tot 25 graden in Limburg. In de avond volgen stevige buien, mogelijk met onweer. En tot zover het nieuws.
0: Dit is 40 Up Radio. Music, no filter.
2: Y'all remember when we were kids? What?